0: fun.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Future hielp de moderne trap sound wereldwijd populair maken met autotune en melodische rap.
4: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
5: This music here is therapy.
4: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
6: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
0: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go.
0: 24 hours a day.
7: Yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
5: Galaxy.
7: Yo, what up, it's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
5: Galaxy.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Used to suck nigga free till she met a nigga pen. I know I said five, but I got three bands. Hey, bro, want the thick one? I want the sister.
2: Black music.
3: Ayodeji Balogun, beter bekend als Wizkid, groeide op in Lagos, Nigeria. Hij begon al op jonge leeftijd muziek te maken en brak door met de hit Holla at Your Boy. Zijn internationale doorbraak kwam dankzij samenwerkingen met Drake en later de wereldhit Essence, featuring Tems. Daarmee werd hij een van de eerste Afrobeats artiesten die wereldwijd de charts domineerde. Albums als Made in Lagos brachten Afrobeats naar een compleet nieuw publiek. Wizkid staat bekend om zijn relaxte vocals, Afro R&B sound en wereldwijde invloed op moderne popmuziek.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Used to suck nigga free till she met a nigga pen. I know I said five, but I got three bands. Hey, bro, want the thick one? I want the sister.
2: Black Music Month.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Afrobeats werkt wereldwijd omdat het draait om ritme, energie en feel-good vibes. Daarom hoor je het steeds vaker op festivals en radio.
5: You can hear it in the music.
6: For the culture, for the music.
7: Let the music tell it.
8: Hey, yo.
9: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: Check out the music. Hey,
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: R&B draait vaak om emotie, storytelling en focus. Daarom blijft het genre generaties lang relevant.
1: Hip-hop, R&B en Afro-music.
2: Talk about black
3: excellence.
1: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: Galaxy Radio.
1: Listen, everywhere I go.
0: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store and listen everywhere you go.
2: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
4: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was voor een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homo.

0: genezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is er grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Morning time!
3: Hey. All the biggest stars are here. This is Galaxy Radio.
5: Let's go.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
4: That's right, 5, 4, 3, 2, 1. You already know it's the kid DJ Richie Styles on the check-in on this Wednesday, middle of the week, a.k.a. the hump day. What's good with you? What's good with it? What's good? What's good? What's good? Hey, man, you know what? I got these hits bangers loading for you. By hits and bangers, I'm talking about some Die Trying is on the way. That's by Party Next Door. But first, Cho Zoe Talat.
7: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: Let's go!
8: It's your girl Cardi B.
9: What's going on? This is Drake.
10: Drizzy, yeah.
11: Bring it.
12: Back with more hip-hop and R&B. This is Galaxy.

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
1: Black Music.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Whitney Houston combineerde soul, gospel en pop op een manier die miljoenen artiesten inspireerde. Haar stem blijft een van de meest iconische ooit.
4: This thing right here is our thing.
5: Hey. Put your hands up.
6: Do it right now, go.
4: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
7: Let's go.
8: Rise and shine.
4: You're up with Richie and Tony.
9: Wake up in the morning, wipe the crust out my eyes, man.
10: This is the Galaxy Morning Marathon.

trying to think of the right thing to say.

0: living.
1: This is Galaxy Radio. This is where you hear the biggest stars.
2: Every day.
3: Yeah. What up, y'all? This is Jake. Whoa. Cole.
2: Boss. Ricky Rose.
4: Yo, what's going on? It's your boy, A Boogie with the hoodie.
1: All your hip-hop, R&B, and Afro favorites. 24-7 on digital radio, online, and on our free radio app.
5: Download it now.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
6: On to the next.
7: Stay tuned for the biggest stars.
8: I'm on.
9: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
10: Ahoy!
9: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was voor een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is er grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noorden.

0: oosten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: Yeah, you know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: 7 o'clock energy, 7 o'clock action was good.
3: Hey. All the biggest stars are here. This is Galaxy Radio.
5: Let's go.
2: 5, 4.
4: That's right, that 5, that 4, that 3, 2, 1. Richie Styles, Tony Q on the check-in for the 7 o'clock. What's good with it, man? Ben Mezzarano is on the way. That's by Mensa. But first, Russian and Rao. Hey, with the bongo. Huh. Top of the morning today, baby. It's Galaxy.
6: Bring it back.
7: Back to that hip-hop and R&B.
6: All day.
8: Back.
9: Galaxy.
10: Let's get it.

0: man.
1: It's Galaxy in the Morning Time. Richie Styles, Tony Q. Loading them up. We got some Rod Wave on the way, talking about Heart of Ice, or Heart on Ice, that is. But first, man, Dior is coming through with the Go Mama. Shout out to all the mamas out there, all right? If you was a mama, go, go, go, go, go!
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond. Black Music.
4: Chris Brown brak als tiener door met zijn hit Run It. Hij combineert R&B, hip-hop, pop en dancehall met sterke performance en choreografie. Albums als Exclusive, Fame en Indigo maakten hem een van de succesvolste R&B-artiesten van zijn generatie. Zijn combinatie van zang en performance inspireerde veel jonge artiesten wereldwijd. Grote tracks als Forever, With You en Under the Influence groeiden uit tot internationale classics. Ondanks controversies en juridische problemen bleef Chris Brown muzikaal succesvol en cultureel relevant. Zijn carrière laat zien hoe groot zijn impact op moderne R&B, hip-hop en popmuziek is gebleven.
2: This is Galaxy Radio.
5: Okay. Hey, black on black, black
6: music.
2: Black music sounds like this.
7: June is Black Music Month. Yeah.
8: Wake up. I'm about to wake 'em. Yeah.
2: The Morning Marathon.
8: Remember the name.
2: With Richie Styles and

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren in april. Het grootste conflict ontstond nadat de Verenigde Staten een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur namen. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voerman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij alweer ontslagen na onthullingen van NRC over zijn lidmaatschap van de racistische club. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. En bij opgravingen bij de Notre Dame hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen op zo'n halve meter diepte, maar ook 4 meter laag.

0: regen vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. Another hour with all your favorite songs and artists.
2: All day.
3: Let's drop more hip-hop bangers.
4: Number one station.
3: Galaxy Radio.
5: That's right, it's 8 o'clock.
3: Go! Yeah. And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
4: You already know.
2: Yeah, you know who it is.
5: That's right, you know who it is, man. Richie Styles and Tony Q on the check-in with you. If you're just waking up, if you're just tuning in, hey, man, some Dochies on the way featuring SZA with Girl Get Up. But first, the beautiful Thames with What You Need.
6: I know why.
7: Hi, I'm Thames.
6: I know what you need.
3: Let's slow down with Thames.
6: Yeah.
3: What you need now on

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt, zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. En in een appartement in Amersfoort is gisteravond brand uitgebroken na een explosie. De brandweer moest een gewond persoon uit het gebouw halen. Het ging mis rond 8:30 in een flat aan de Everard Meisterweg. Door de harde knal raakten meerdere panden beschadigd. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn

0: En ook droge periode met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: That's right, 9 o'clock energy's has arrived.
3: Back up, I'ma get back up to the...

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Lauryn Hill bewees dat hip-hop en soul samen tijdloze muziek kunnen maken.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
4: Get up. This is the Galaxy Morning Marathon.

0: oh boy, it's that time of the morning to wrap it up, to get up out of here, to go find the breakfast we deserve. Hey, Tony, listen, man, I don't know. Sometimes the excitement to go get breakfast is real.
1: Especially when you're paying, right?
0: Especially when Tony Q is paying in
1: tea. Right, right. I see what you did. You tried to flip it. Did I, though?
0: To pay for breakfast this morning, guys. So I am going to take this opportunity and tell you guys about this breakfast that Tony took me to and paid for. I'm gonna post the receipts on my Instagram. Check it out on my go check it out on my Instagram.
1: Y'all gonna see crickets. DJ, y'all gonna look for it and
0: Richie
1: be like,
0: Styles.
1: Where's the receipt though?
0: Go check the receipts.
1: Crickets.
0: Yeah. It's gonna happen. But yo, we had a coffee break question early on there. Of course, the question was
1: the song Whoop. There it is. The party anthem. What year did that song came out?
0: That's the question, man. What year did the song Whoop, There It Is by Tag Team?
1: What year it came out? It came out in 1993.
0: Yes. It was a good year. 1993.
1: Was it? I wouldn't know. I can't remember. No, I was
0: Did I have the shitters on?
1: Anyways, keeping it real, keeping it hip-hop. It is the Morning Marathon with DJ Richie Styles buying Tony Q breakfast this morning.
0: Nah, buddy.
1: Until next time.
0: You can never ever flip that.
1: Until next
0: time. No, buddy. You tried that. It's not going to work out for you.
1: Until next time, buddy.
0: That part right there, next time. Next time being when, Tony?
1: Tomorrow.
0: All right.
1: Tomorrow. It's Thursday. Tomorrow.
0: That part. Of course, we got a jam-packed show for you tomorrow. Of course, don't forget, it's still Black Music Month for the rest of June. So you're going to be having a little bit of historical vibes, you know, to hear different things that the music industry went through. What we're going to do is just find different artists and, you know, show you their journeys and how they got there. All right. So until tomorrow, guys, girls, them, they, you. Hey, man, this was it. Yeah. Have a great, fantastic, and phenomenal day. Until tomorrow, this was another
1: Soleil.
2: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
2: All right, it's a wrap.
0: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
2: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. De onderzoekers werden in januari al onderschept op het vliegveld na een reis door de Republiek Congo. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale

0: media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
4: Een regenachtige woensdag 3 juni vandaag. Het is Wes op Galaxy Radio met alleen de beste bangers. Beste R&B, hip-hop en afro. We beginnen zo meteen goed. Eerst gaan we Kanye West draaien. Father komt eraan. En Cardi B, Yeezy ga je horen. Airtime en zometeen nog een klapper voor je.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Cardi B hoorde je Yeezy, Time hier bij Galaxy Radio, de voor je Kanye West. Father en die track, ja. Als je de clip ziet, hij is vrij apart. Maar dat zijn we wel gewend van hem. Kanye West dus, die je hoorde. Zometeen Wizkid komt eraan. Na deze banger, die je eigenlijk overal wel hoort als je uitgaat. En die meestal bij de vrouwen goed aanslaat.
1: Hey! Oh. Hip-hop, I hope you know my song.
2: Hello,
3: we are dead.

Wizkid hoor je band hier op de woensdag. Zometeen hoor je Jay Controlando. En een track die, die werd tegen een artiest gebruikt in de rechtbank. De artiest in kwestie werd gearresteerd, moest voorkomen. En daar werd zijn tekst tegen hem gebruikt. Je hoort zometeen waar het om gaat. Na Soar.

0: Stand Up, you're the real Slim Shady, Eminem, hier bij Galaxy Radio. Eminem moest voorkomen in 2001 voor het dragen van een verborgen vuurwapen. Hij stond daar in de rechtbank tegenover rechter Denise Langford Morse. Ja, de sfeer in de rechtbank was serieus, best wel gespannen ook. Ook wel logisch. Maar er was een bepaald punt tijdens de rechtszaak wat toch wel voor een gelach zorgde in de rechtbank. En dat was toen Denise Langford Morse, de rechter dus, vroeg aan Eminem om te gaan staan. En ze sprak de legendarische woorden: Mr. Mathers, now is the time for you to please stand up. Eigenlijk een opzettelijke of misschien wel onopzettelijke knipoog naar zijn enorme hit van het jaar daarvoor, dus The Real Slim Shady, die uitkwam in 2000. En uiteindelijk werd Eminem veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijk. En hij kreeg een boete van $2500. Hij ontliep hiermee een gevangenisstraf eigenlijk. Dus je kunt best wel zeggen, Eminem heeft daarin toch best wel geluk gehad. Toch, ik bedoel, $2500 voor zo'n artiest na zo'n grote hit is volgens mij best wel weinig. Hey, zometeen gaan we in die throwbacks voor jou. 2007 gaan we naartoe. West Side Connection komt eraan. Bow Down bij Galaxy Radio. En Dan Tolliver ga je nog horen. Buddy zometeen. En ik wil van jou straks weten wat je favoriete walking track is. Laat het me weten. Tot zo.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Black Music Month.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Snoop Dogg werd wereldwijd het gezicht van West Coast hip-hop. Dankzij zijn laid-back flow en iconische stijl.
6: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Black on black, black on black.
6: This month we give black music extra flowers.
7: That's a fact.
8: We are Galaxy.
9: I've been going in.
10: Is where the biggest stars come to play.
11: Hey, every day's a party.
12: Yo, this is Galaxy.
13: Don Tolliver.
14: My name is Don Tolliver.
13: Body. Now on Galaxy Radio.

0: cause that's greater than you. West Side Connection, Audio Big Galaxy Radio.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month. Fact.
0: West Side Connection was een invloedrijke West Coast rapgroep uit Los Angeles, bestaande uit Ice Cube, Mac 10 en WC. De groep werd midden jaren 90 gevormd tijdens de beroemde East en West Coast rivaliteit in de hiphopwereld. Ja goed, hun debuutalbum kwam in 1996, Bow Down heette die dus, en werd een groot succes. Het album bereikte nummer 2 in de Billboard 200 en ging platina. En de track Bow Down dus werd een anthem voor de West Coast hiphop. Veel fans zien ook dat album eigenlijk als een van de sterkste West Coast projecten van de jaren 90. Na een lange pauze bracht de groep in 2003 hun tweede album uit, genaamd Terrorist Threats. Ook een groot succes, want het nummer Gangsta Nation kwam daar vandaan, Nate Dogg dus. In 2005 helaas gingen ze uit elkaar. Er was een ruzie tussen Mac 10 en Ice Cube, maar wat er nou eigenlijk gebeurd is, dat weten we dus niet. Er zijn geen details eigenlijk openbaar gemaakt en de relatie werd steeds slechter. Tot op een gegeven moment Mac 10 zei, ik kap hiermee, ik ga weg, ik stop ermee. En eigenlijk sindsdien is er nooit meer iets opgelost. Zelfs in 2023 zei Ice Cube, een reunie is onwaarschijnlijk, want ja, er is iets gebeurd wat gewoon niet genegeerd kan worden. Maar goed, West Side Connection dus die het hoogtepunt van de West Coast gangster rap vertegenwoordigde na het tijdperk van N.W.A. Hoorde je dus hier bij Galaxy Radio, Bow Down bij Galaxy en zometeen nog veel meer tracks voor je. Namelijk zometeen hoor je Kaya Imani hier bij Galaxy Radio, als jij het weet. En Kulo Sa komt er dus aan, die ga je nu horen. En straks nog veel meer bangers voor je en jouw favoriete werkplaat. Hoor je zometeen dus.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen dat mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen op die manier waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. Dat meldde de FBI in een Amerikaanse rechtbank. De onderzoekers werden in januari al onderschept op de luchthaven aan de reis door de Republiek Congo. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner nu als een soort van overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialistische zorg. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
4: Nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Ja, ja, ja, you know the station.
7: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
7: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
7: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
7: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes.
8: Ja, je hebt geluk, want we mogen nog een vol uur met Wes op Galaxy Radio. Met alleen de beste R&B, hip-hop en afro bangers. En jouw werkdag wordt vandaag, in ieder geval in de ochtend, een stukje leuker. Hey, zometeen ga je Russian horen. Santa komt eraan na KM.

Russian Audio Santa bij Galaxy Radio. En eerder vroeg ik jou je favoriete working track door te sturen. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Ja, dat deden jullie. Een track die dus veel kan bieden aan jouw werkdag dus. In ieder geval jouw werkdag beter maken en misschien zelfs meer energie geven. Ik kreeg eentje door van Joni. Joni zei, luister, kan je misschien mijn favoriete track draaien die mij niet alleen plezier geeft, maar ook veel troost? Ze zei, in moeilijke tijden gaf deze mij veel troost en ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Plus, het heeft gewoon een leuk verhaal. En een artiest die dus nog steeds relevant is, die onlangs zijn tour startte samen met Chris Brown. Usher ga je horen hier bij Galaxy Radio. My Boo. We

0: Gimme That hoor je Ava Star. Daarvoor die dus Usher My Boo, de favoriete track van Yoni.
1: Black Music Month. Fact.
0: Het is Black Music Month hier bij Galaxy Radio. We eren de artiesten die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Black Music Culture. Zo ook dus Usher, die geboren werd in Texas, Tennessee op 14 oktober 1978. En hij deed mee al op jonge leeftijd aan een kerkkoor waar zijn talent meteen opviel. Nou, zijn moeder geloofde sterk in zijn talent en ze zei, weet je, verhuizen naar Atlanta, wat een groot centrum is voor R&B en hip-hop. Daar deed Usher mee aan Star Search, een groot talentenjacht. Eigenlijk een voorloper van Idols of America's Got Talent, waar niet alleen hij aan meedeed, maar ook Justin Timberlake, Christina Aguilera, Beyoncé, Aaliyah, eigenlijk heel veel grote artiesten hebben daaraan meegedaan. Maar zo ook dus Usher, die eigenlijk meteen al opviel met zijn nummer End of the Road van Boys to Men. Hij wist de mensen en eigenlijk de vrouwen al meteen op de hand te krijgen. En hij trok gewoon heel veel aandacht. Daarna werd zijn optreden voorgesteld aan LaFace Records, een label van L.A. Reid en Babyface. En na een auditie kreeg hij eigenlijk meteen al een platencontract. Wat heel bijzonder was, want hij was nog maar 13, misschien 14 jaar oud. Hij bracht zijn debuutalbum uit in 1994 op zijn 15-jarige leeftijd. En zijn doorbraak kwam in 1997 met You Make Me Wanna. En dat maakte hem dus een van de grootste R&B-sterren van zijn generatie. Maar hij begon dus eigenlijk vrij simpel tijdens lokale talentenjachten, winkelcentra en parkeerterreinen in Atlanta om eigenlijk gewoon ervaring op te doen. Daarna werd hij dus mentor van artiesten zoals Justin Bieber, die hij hielp doorbreken in de muziekindustrie. En nu staat hij dus in de grote stadia samen met Chris Brown tijdens zijn tour, die eigenlijk overal wel langs gaat. Usher dus, die je eerder hoorde, My Boo, die een lange weg gegaan heeft, maar al vroeg bekend werd dus en nog steeds on top is. Zometeen nog veel muziek voor en ik ga vertellen welke muziek dat gaat zijn. Ik ga het je vertellen, namelijk zometeen gaan we in die throwback vibes. We gaan richting 2001 wederom. Nou, Missy Elliott, Get Your Freak On, dat is lang geleden trouwens. En Tyler ga je zometeen horen, Chanel. En zometeen is het tijd dus voor de lunchpauze. De lunchbreak mix na Kendrick Lamar, Poetic Justice. Hou nog even die boterhammen in je tas.
2: We are Galaxy Radio. Put up in that mother. Man, Bobo.

0: Chanel hoor je, Tyla hier bij Galaxy Radio. Wat een heerlijke track is dat, hè? Hey, zometeen gaan we wederom in die throwbacks, want we kunnen er niet genoeg van krijgen vandaag. Plies en T-Pain ga je horen, Shawty 2007. Wat een heerlijke plaat is dat. En Amelie komt eraan, Waste hier bij Galaxy Radio. Zometeen nog John Fraser en Lil Kleine. Dat pas zometeen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Black
1: Music. Nicki Minaj werd geboren in Trinidad en verhuisde later naar Queens, New York. Ze brak door via mixtapes voordat Lil Wayne haar tekende bij Young Money. Met albums als Pink Friday en hits als Super Bass, Starships en Anaconda groeide ze uit tot een van de grootste vrouwelijke rappers ooit. Nicki bracht theatrale flows, verschillende alter ego's en commerciële hits samen. Ze inspireerde een nieuwe generatie vrouwelijke artiesten zoals Ice Spice, Latto en Cardi B.
2: My Anna

0: Distinct hoorde je. Het is zometeen tijd voor de lunchbreak mix, waar Sydney Kwekker voor je klaarstaat om jouw lunchpauze meer energie te gaan geven en jou voor te bereiden voor de rest van je dag. Want je moet nog eventjes. Dus Sydney Kwekker gaat jouw platen aan elkaar draaien. Dus. En mij hoor je morgen weer. Nee, trouwens, dat is niet waar. Je hoort me vanavond weer van 9 tot 11 uur. Tot vanavond en tot morgen. The hottest hip-hop. What up, it's Ten Nelly. This is where I'm
1: set. Nelly Chop. And R&B. Hey, it's Skylar Black. What's good? It's Kehlani.
2: This is Galaxy.
3: Yeah. Yeah.
4: This is Galaxy.
5: Bang, bang, bang, and hip-hop.
6: This is where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje van zijn overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Adverteren op Galaxy.

0: your job, in your crib, and all around the world.
1: Everywhere I go, I keep you by my side.
0: Listen everywhere on our free Galaxy Radio app. Download it now.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Black Music Month.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Akon bracht Afrikaanse invloeden al vroeg naar mainstream pop en hip-hop.
6: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Black everything.
6: We play all your favorite black music artists and music.
8: And back.
9: Bring it back.
10: In a mix. In a mix.
6: Listen.
0: Back to the Galaxy Lunch Break Mix with DJ Sydney Gregor.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het kabinet wil met de Tweede Kamer praten over alternatieven voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Op het plan kwam veel kritiek, onder andere met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Ministers Pieter Heerma en David van Wil onderzoeken nu een voorstel om gezichtsbedekking mee te laten wegen bij het opleggen van zwaardere straffen. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. En de gemeente Terschelling trekt 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven, dat meldt Omroep Friesland. De bijdrage van de gemeente stijgt daarmee naar 23 miljoen euro. De opknapbeurt is nodig vanwege de slechte staat van de kade en zinkgaten in het havengebied. Het Rijk investeert ook mee. De totale kosten worden geraamd op 68 miljoen euro. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: You know the station.
3: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
4: Goedemiddag, het is alweer 1 uur. Mijn naam is Lucinda Sidok hier bij Galaxy Radio. We gaan gelijk starten, want ik heb lekkere pokus voor je, man. Like always. Tupac, kom voorbij. Do for love, altijd lekker. Maar we beginnen met A Boogie with the Hoodie.
0: Galaxy.
5: Yeah. Hottest station in the city.
0: On Galaxy.
6: Alright, now let's get back to that hip-hop.

0: Zoals ik maandag al had aangegeven, ik ben naar de bioscoop geweest. Stel dat je het gemist hebt. Ik heb een review gedaan over de film Obsession, horrorfilm. I liked it a lot. Een dude die smoor verliefd is op zijn beste vriendin. En die ook eigenlijk naar haar verlangt. Vervolgens vindt hij iets waarmee hij een wens kan doen. En hij wenst, ik wil dat ze helemaal gek van me wordt. Helemaal hot to the bottle. En geloof me, hij krijgt er spijt van. Dus als jij van horrorfilms houdt, is dit zeker een review. Ik zou hem zeker gaan checken. Yes, dus dat is Obsession. And about obsessions. I have an obsession for music. En daarom sta ik hier ook bij Galaxy. Speciaal voor jou. Burna Boy, hoor je zo meteen. Kilometers. Nelly uit 2002. Dilemma. Altijd lekker. Een lekkere meezinger. Beginnen met Vals Bezig. Ding.
1: This is Galaxy. Your number one for hip-hop, afro, R&B en dancehall music.
2: Damn, play my all day.
3: Pound, pound, the left pound, pound. Let my, hit the sugar down.

Het is alweer woensdag, we zijn op de helft. En maak je niet druk, hier bij Galaxy slepen we. Hè? Ik sleep je er doorheen. Ik heb lekkere pokkels voor je, misschien ben je aan het werk, misschien ben je aan het sporten, misschien ben je wel vrij. Veel mensen zijn ook vrij op de woensdag. Maar hoe dan ook, super tof dat jij luistert naar Galaxy Radio. Lil Kleine hoor je zo meteen met Ghetto. Beyoncé uit 2003, Naughty Girl, always good to hear. We beginnen met Tech 9, Hood Go Crazy.

0: Zometeen nog meer heerlijke muziek hier op Galaxy Radio. JC, Can I Get A? En Amigos Need It.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Tupac Shakur gebruikte hip-hop niet alleen voor hits, maar ook om verhalen uit het echte leven te vertellen. Tracks als Changes en Dear Mama worden nog steeds gezien als cultureel erfgoed.
4: You can hear it in the music.
5: For the culture. For the music.
6: Let the music tell it.
7: Hey, yo.
8: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
9: Galaxy. Take them back.
10: Bring it back.
11: Like it was yesterday.
12: Yeah. Throwback.
0: What?

0: Zometeen hier op Galaxy, Chris Brown. Over Chris Brown gesproken, deze man gaat toeren met Usher. Volgens mij is de tour of begonnen of het zal eind deze maand beginnen in Amerika. Hopelijk komen ze ook naar Nederland / Londen. Ik moet zeggen, Usher, zoals Chris Brown, slaan Amsterdam eigenlijk nooit over, man. Maar ik ben daar. Ik weet niet van jou, maar ik ben daar. I mean, like two kings of R&B, dance, you name it. Usher en Chris Brown. Dat wordt super tof. We wachten het af. Joe, kom zo meteen langs met Kande en met La Rouche. I love that one. We beginnen met The Sting.
1: Yeah, I run the streets.
2: Yeah.
1: We are Galaxy.

0: Het is gewoon alweer bijna 2 uur. So you know what it is. Mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Maar niet getreurd, ik ben er morgen weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio speciaal voor jou. Hopelijk luister je morgen ook. Hey, eigenlijk in general moet je gewoon blijven luisteren naar Galaxy Radio. It's good for your ears. Ik wens je een hele fijne dag en ik spreek je morgen. Doei doei.
1: Man, this joyride here is timeless. Back in the day. Another throwback. Here on Galaxy.radio.
2: Don't change the dial.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste vier maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jonker Fransstraat. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield drie verdachten uit Rotterdam aan van 20, 17 en 16 jaar. Rond de plaats van het incident was het enige tijd onrustig. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mamarazzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Een maand lang adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
7: Ja, ja, ja, you know the station.
8: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
8: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
8: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
8: 24 hours a day.
9: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
10: Back inside that hip hop and R&B.
11: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
12: Light them up.
13: This is new music.
14: Droppings on new.
15: Headband.
8: The new headband with Boo on Galaxy Radio.

Hey, hey, hey, skr skr. Hey, hey, hey, skr skr. Hey, hey.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.

0: gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Israëlische aanvallen op Libanon zijn vandaag voortgezet met onder meer luchtaanvallen op de stad Tyrus, waarbij volgens Libanese media 6 mensen zijn gedood. Ook was er een droneaanval op een auto bij Beirut. Israël meldt daarnaast een projectiel uit Libanon te hebben onderschept. De spanningen volgen op bemiddelingspogingen van de VS, waarbij een tijdelijk bestand met Hezbollah werd aangekondigd. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door roodrijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Ja, ja, ja, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music. Divide. Hip-hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
7: We rolling 10 joints in a row.
5: Do it!
7: Back inside that hip-hop and R&B.
8: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
7: Light them up!
9: What I'm doing.

commercial-free hip-hop on Galaxy Radio. You can catch

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Neo Soul combineerde soul, jazz en hip-hop tot een compleet nieuwe vibe. Denk aan artiesten als Erykah Badu, D'Angelo en Jill Scott.
3: This thing right here is our thing.
4: Hey. Put your hands up.
5: Do it right now, go.
3: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
6: Hey, what it do?
7: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
8: DJ Khaled.
9: What's up, it's Herb.
10: Hey.
3: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio.

0: outside.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het OM heeft in hoge beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard.

0: van gezondheid. Meer dan 100 personen zouden zijn overleden door de extreme hittegolven die grote delen van het land troffen. Vooral ouderen zijn daarbij kwetsbaar. Experts waarschuwen dat hitte door klimaatverandering steeds vaker tot ernstige gezondheidsproblemen leidt. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Soka Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soka Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soka.garden.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio. You know the station. On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. Here is Boss B.
6: Hey, goedemiddag. 4 uur geweest. En dat betekent de laatste loodjes van je werkdag. Het is woensdag vandaag, het midden van de week, op weg naar het weekend. Zometeen Jason Derulo en Snoop Dogg met Wiggle. De Brent Faiyaz is voor je klaar liggen met zijn nieuwe Butterflies. Maar eerst A$AP Rocky, Stay Here for Life.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app. Galaxy plays all your favorites.
7: This is Galaxy.
8: Yeah.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Yeah, the girl got booty. Je hoorde Jason Derulo en Snoop Dogg met Wiggle. En die Snoop Dogg die komt regelmatig deze maand voorbij, omdat hij natuurlijk een behoorlijk stempel heeft gedrukt op de muziek in Black Music Month. Want de hele maand juni is een Black Music Month hier op Galaxy. Je hoorde Wiggle, daarvoor Brent Faiyaz en Butterflies en A$AP Rocky met Stay Here For Life. Het is een woensdagmiddag. Ik ga de lijnen weer opengooien op 085 029 42. Als je iets kwijt wil, je wil een plaat aanvragen, je wil iets laten weten. Het kan. Je kan appen, je kan bellen, maar je kan ook een voice memo achterlaten. 085 029 42. Ik zat gisteravond televisie te kijken. En ja, het WK is wel redelijk losgebarsten in de reclameblokken op dit moment. Want zo'n beetje iedere zichzelf respecterende grootgrutter of merk heeft wel een commercial waarin het WK naar voren komt. En je kan je outfit, denk ik, 6 keer bij de plaatselijke supermarkt scoren voor 9,95. Je krijgt een juichshirt of een voorspelshirt of een sjaal of een pet of een broek of een jasje. Of, nou ja, alles is oranje. En ook in de muziek begint het langzaam maar zeker door te druppelen, dat WK. Want er komen wat WK-nummers uit. Alleen, ik vind, het sluit net niet aan bij wat we hier bij Galaxy doen. Weet je, het zijn allemaal een beetje Shakira-achtige, jakka-jakka-EE-nummers. Van artiesten waarvan je eigenlijk verwacht dat ze iets anders zouden maken. Dus ik wil vandaag een WK-nummer maken. Sterker nog, ik wil meerdere WK-nummers vandaag maken. Voor 7 uur vanavond. Dat ga ik doen. In deze uitzending.

0: Lil Kleine en Jonne Frezer hier op Galaxy. Je hoorde Fashion Week, daarvoor Young Dolph en Get Paid. Kevin was er met Niks Persoonlijks en Jay en Controlando. En wil je zelf iets aan de playlist toevoegen? Het kan. Of we de nieuwe van T.I. kunnen draaien. Mr. Him, die ga ik zo meteen draaien. Voor de rest heb ik Lyrica Anderson voor je klaar liggen met Fade to Saint. En Bruno Mars, I Just Might. Blijf erbij.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mamarazzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: From your car radio to your phone.
4: Everywhere we go.
5: Go!
3: Download the free Galaxy Radio app.
6: You get it anywhere.
7: And keep the music going.

I Just Might was dat van Bruno Mars. En daarvoor T.I. op verzoek. Mr. Him, dat is zijn nieuwe single. En Lyrica Anderson met Faded to Seat. 085 029 4x2, dat is het nummer wat je kan bellen, appen of een voice memo achterlaten. Als je in onze playlist wilt groeten, als je iets wilt toevoegen, het is allemaal welkom of iets anders wil laten weten. Vanmiddag niet echt een vraag als onderwerp. Ik heb het over voetbalnummers. Ik zat gisteravond naar de televisie te kijken en zo'n beetje ieder reclameblok zit tegenwoordig vol met allerlei nieuwe voetbalnummers. Iedere supermarkt heeft wel een eigen nummer en zo. Ik denk wij kunnen niet achterblijven. Nou zijn er natuurlijk gewoon nummers die door artiesten worden uitgebracht vanwege het WK. Alleen ik vind het allemaal een beetje, weet je, een beetje knock-off Shakira-achtige nummers van artiesten waarvan ik eigenlijk iets anders verwacht. Dus ik denk, weet je, ik ga even creatief zijn. Ik kom met een eigen WK-nummer en niet één. Ik wil er vandaag ieder uur één maken. En dit is dus de eerste. Yeah.

0: Ja, de sfeer zit er lekker in. Maar wat mij betreft nog iets te generiek dit nummer. Het zou namelijk ook een nummer kunnen zijn wat een supermarkt onder een commercial zou gezet hebben. Van links naar rechts. Dus misschien moet ik het volgende uur er een klein Galaxy sausje overheen gooien. Iets meer richting de dancehall, basehall hoek. Nou goed, ik ga nog even experimenteren. Zometeen Kodak Black, Bad Bunny komt eraan met DMF. Maar eerst Tyla en Chanel.
1: Hey, yo.
2: Galaxy Radio.
3: Real hip-hop.
1: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.
4: Put in Chanel.
5: Hey, it's Tyla.
6: Put in Chanel.
1: Tyla with Chanel. Now on Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Op de A58 bij Moergestel reed vanochtend een

0: automobilisten slingerend over de snelweg. Ze was onwel geworden. Twee vrachtwagenchauffeurs grepen in door het achteropkomende verkeer af te remmen en de auto gecontroleerd tot stilstand te brengen. De vrouw werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Door het snelle optreden van de chauffeurs is mogelijk een ernstig ongeluk voorkomen. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is where the biggest stars come to play.
5: We are Galaxy Radio.
6: Yeah, I'm back with the flow and I'm back with the vibes.
7: Back
6: with the flow and I'm back with the vibes.
7: Back with full vibes. Zometeen Idalie, nooit echt van mij. Ik heb Bartel voor je klaar liggen. Een hit op dit moment aan de andere kant van de plas in Amerika. Het heet Yeah Yeah. Maar we trappen af met Ira Star en Where Do We Go?
8: Turn the sound up.
9: This is where the biggest stars come to play.
10: Hey, yo, check this out.
11: Yo, what's up? I'm Yeezy. I make things happen around here.
10: DJ Khaled.
11: Yo, what's going on? This is Drake.
10: You know my name.
12: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
10: You wanna see the best?
9: Everywhere on digital radio.
13: We give you what you need.
10: Hip-hop.
9: And on our free radio app.
10: The only one.
9: This is Galaxy, the number one for hip-hop and R&B.

0: Idalie, nooit echt van mij hier op Galaxy. Daarvoor Bartel en En Arastar was er met Where Do We Go? 085-029-4x2. Elke middag tussen 4 en 7 staan de lijnen wagenwijd voor je open. Je kan plaatjes aanvragen, je kan iets kwijt als je ergens over wilt praten. Misschien sta je in de file en moet je even de agressie kwijt. Ik vind het goed, laat gewoon van je horen. 085-029-4x2. Vanmiddag niet echt een onderwerp. Nou ja, niet een onderwerp als in een vraag. Het onderwerp vanmiddag is voetballiedjes. Want ik zat gisteravond naar televisie te kijken. En zo'n beetje ieder reclameblok zit nu vol met reclames waarin het WK 2026 naar voren komt. En iedere grote supermarkt heeft wel een eigen voetballiedje. Dus ik denk, wij kunnen niet achterblijven als Galaxy zijnde. Dus laten we ook voetballiedjes maken. Het vorige uur hadden we al een voetballiedje, maar dat vond ik nog een beetje te generiek. Een beetje te commercieel. Een beetje de niet-Galaxy. Dus ik wil dit uur eigenlijk een voetballiedje maken in een soort van baseball sound.
1: We are Galaxy Radio. With Boss B. Making traffic jams a lot more fun with the biggest bangers.

0: Nirvana en Burna Boy en We Can Fuck the Night. Daarvoor Distinct en NASA met Business en Black samen met Young Thug en Ash and the Blunt. Je luistert naar Galaxy nummer 1. Playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Vanmiddag niet echt een vraag. Vanmiddag is het onderwerp voetbalnummers. We zijn nog even bezig met een voetbalnummer voor dit uur. Dus daar kom ik zo meteen op terug bij je. En het gaat er waarschijnlijk iets worden een beetje in de stijl van, nou ja, Vibes Cartel. Die kant op, hoop ik dat het eruit komt. Je weet maar nooit, met AI. Hij staat nog steeds ter discussie. Want er loopt volgens mij nog een procedure om hem het land uit te zetten, dan wel te weren. Ondertussen zit hij gewoon in Amsterdam. Hij is gisteravond namelijk in het Okura Hotel gesignaleerd in het restaurant op de bovenste etage. Ik heb het over Kanye. Samen met Future hoor je nu op Galaxy. I won. Trust.
1: I just wanna take you out and show you off. You already know that you the perfect one. Girl, when I'm with you, feel like a champion. Ever since I got with you, I feel

In vele landen verboden, maar in Nederland mag hij tot nu toe gewoon komen. Je hoorde Kanye West, of beter gezegd Jay, want hij kan het horen nu, hè? Hij is vlakbij. En voor je het weet heb ik een proces aan mijn broek hangen. Je hoort hem samen met Future in I Won. Zometeen Dave & Thames met Rain Dance, Bad Bunny komt eraan en ook Dan Tulliver binnen nu en enkele ogenblikken. Black music, black music, black

0: It's Black Music Month in June. Every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
0: Don Toliver.
2: My name is Don Toliver.
0: Body. Now on Galaxy Radio.

0: 5'9, brown eyes.
1: David Thames, Raindance hier op Galaxy. Het onderwerp vanmiddag is voetbalnummers. Ik zat gisteravond naar de televisie te kijken en iedere supermarkt heeft zo zijn eigen voetbalnummer en bijbehorende outfit. De enige uitzondering op de regel is volgens mij Dirk van den Broek. Die doet niet mee aan het WK. Wij wel. Ik vind namelijk ook dat wij een eigen voetbalnummer moeten hebben. En niet zoiets van links naar rechts. Ik denk dat we die kant niet op moeten. Dus ik heb er een, hoe zal ik het zeggen, een klein vibes sausje overheen gegooid. En misschien wordt dit wel het voetbalnummer van 2026. Luister.
2: Goal!

Hij zou zo in Infinity Gelder kunnen. Bij Rockefeller Babe met Benny en Ivan. Die overigens het waarschijnlijk aanstaande zaterdag ook weer over het WK voetbal gaan hebben. Want ja, Benny en Ivan die geven ook voetballessen op radio voor de mensen die de spelregels niet echt snappen. Dit was de versie met een, hoe zal ik het zeggen, vibes sausje. Wordt dit dan het WK-nummer van 2026? The biggest stars, you'll hear them all. We are...

zijn nu aan het raadje naast de kabelbaan. Ik ken de bodem net als jou, heb ik daar vaak gestaan. Op vakantie zal ik even met mijn vader gaan. Want als het regent denk ik soms nu laat maar een traan. Ik maak muziek maar dankzij Gods wil slaat het aan. Wees niet verbaasd als hij gaat kraken vannacht. Want zijn moeder die is broken en zijn vader zit vast. Dus zijn hoofd is op een rare bedrag. Maar wat nou als dat

0: The Crim en Rick Ross en The Boss hier op Galaxy. Ja, dat spreekt mij natuurlijk extra aan. Daarvoor Chavante en Kleine John met After Party. Boefwasten met Treinstation. En daarmee gaan we richting 6 uur. We beginnen zometeen aan je vrije woensdagavond. Met, voetbalnummer 3. We gaan je door de file heen trekken met we trekken je door de file heen een minimix. En nog veel meer bangers. Tot zo.
1: Galaxy.
2: Hey. Yeah, yeah.
3: It was an early childhood.
4: DJ Khaled.
5: This is Galaxy.radio.
6: My name is Tia Karan.
7: I am Jay Howell.
8: We are Galaxy.
9: Beam me up.
10: Who am I?
9: The genius one.
10: Yay.
9: Yay, Willis Unbreakable. Look.
11: Yay. On Galaxy.
9: Break it. They ain't let us in. We pass.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn twee mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. Vier mannen kwamen om, een vijfde overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Europa

0: van de Verenigde Staten en Azië voor wat betreft de productie van chips. De Europese Commissie lanceert daarom de Chips Act 2.0. Tot 2035 is hiervoor 120 miljard euro aan extra investeringen nodig. Brussel focust daarbij op AI en datacenters om de vraag naar Europese chips te stimuleren. Momenteel komt nog maar 10% van alle chips uit Europa. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden. Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: Yeah, you know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. Here is Boss B.
4: Ja, het officiële begin van je vrije woensdagavond. We zijn 6 uur gepasseerd. Nog 1 uurtje ben ik bij je. Boss B tot 7 uur. Met zometeen Ara Star en Wizkid met Gimme That. Frenna komt eraan met Gomas. Maar eerst Olivia Dean. Here is the man I need.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Aerostar en Wizkid, Give Me That. Daarvoor Frenna en Comma's en Olivia Dean met The Man I Need. Onderwerp van vanmiddag, misschien dat je wat later inschakelt, dat je net in de auto stapt, is voetballiedjes. Ik zat gisteravond naar de televisie te kijken, naar de reclameblokken. En ieder zichzelf respecterende supermarkt heeft tegenwoordig wel een voetballiedje. En een bijbehorende outfit die je voor een aantal punten, spaarpunten en 9,95 kan kopen. Dan heb je een juichshirt of een voorspelshirt of nou, iets oranjes in ieder geval. Dus ik denk, ja, we kunnen niet achterblijven. Wij moeten ook een eigen voetballied hebben. Natuurlijk voor het WK in 2026. Dus ik heb je eigenlijk al twee liedjes voorgesteld. En ja, ik zit ook een beetje in een dilemma, weet je. Want ik ben natuurlijk als Nederlander voor Nederland. Maar eigenlijk stiekem ben ik ook wel een beetje voor de underdog. Die kies ik altijd namelijk graag. Dus eigenlijk wil ik voor Curaçao zijn dit WK. Want ik gun de boys van Curaçao namelijk echt het kampioenschap. Hoe mooi zou het zijn als zij gewoon doorstoten tot de halve of de hele finale. Hè? Ik bedoel, de kans is niet heel groot, maar zeg nooit nooit. Ik klop hem even voor je af. Dus misschien moeten we wel een Curaçao WK-lied maken dit uur. Ik gooi het maar even op, hè. Ik ga eraan werken.
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: Chris Brown, obvious.

problemen, leer met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, hoef niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. Hey, wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was

0: Een paraplu en Chris Brown was er met zijn nieuwe single. Die heette Op Vies. Imro, jij vindt ook dat er een lied voor Curaçao moet komen, hè?
1: Ja, tenslotte kan dat nog wel eens de verrassing van het WK worden.
0: Ja, ik neem aan dat je fan bent van Curaçao.
1: Natuurlijk ben ik voor Curaçao. Ik ga geen wedstrijd missen.
0: Nee, dat snap ik goed. En ik ga ze allemaal ook zien, hoor, daar niet van. Want ik ben net zo fan wat dat betreft als jij. Ik vind ook namelijk dat als onderdokpositie, hè, grote successen moeten halen. Het kleinste land wat meedoet aan het WK moet inderdaad bovenaan eindigen, vind ik. Nou is die kans niet zo heel groot, maar ja, weet je, niet geschoten is zeker mis. En het zou gewoon op karakter zomaar kunnen. Dus ik werk even aan een lied, een Curaçao WK-lied. Wordt aangewerkt, komt eraan. Yeah,
2: what's up, it's Megan Thee Stallion.
3: What up, this your boy Lil Durk.
4: It's Quavo. Hey.
5: This is Galaxy Radio.
6: All day hip-hop.
5: This is where you hear the biggest stars.
7: The biggest stars. The biggest stars. The biggest stars. The biggest stars.

Hey, phenomenal, een Galaxy Throwback. En hou je van throwbacks, dan kun je terecht op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Je kan het ontvangen via DAB Plus in Noord-Holland en Flevoland. Of overal ter wereld in onze gratis te downloaden app. En die vind je in de App Store of de Google Play Store. Nou, het is tijd voor onze versie van het Douche Curaçao WK 2026 lied. Zit je er klaar voor?

Dusi Corso 2026 WK liedje. En zo hebben wij onze bijdrage gedaan aan het WK 2026 qua songs, denk ik. En ja, we kunnen nog eindeloos verder gaan. Natuurlijk, voor ieder land zouden we een versie kunnen maken. Maar ik denk dat dit wel even genoeg is. Het is tijd namelijk voor de We trekken je door de file heen minimix.

0: De we trekken je door de file heen minimix voor deze woensdag. Sta je ergens in de file, houd het hoofd koel, zet de radio hard, draai die ramen open, laat iedereen weten dat je luistert naar Galaxy. Met zometeen na 7 uur Daniel Nussbaum en Ice. En vanavond vanaf 9 uur Wes hier op de radio en onze eigen nachtkoningin Rosa G neemt je mee de nacht in. Morgenochtend begint de dag met Tony en Richie in de Galaxy Morning Marathon. En ik spreek je morgenmiddag weer om 4 uur en dan gaan we weer iets anders doen. Tot morgen, hoi!
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: It's Usher.
3: Scoochie!
4: This is where the legends meet the new class.
5: It's Ace Spice.
6: It's Lotto.
7: This is a
8: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
9: Cash money.
10: Look.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen door een technische fout. Volgens de Algemene Onderwijsbond zorgt dit voor onrust bij leerlingen die vandaag hoopten de uitslag te krijgen. Docenten hebben alle betrokken leerlingen vandaag geïnformeerd over de vertraging. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5e overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
7: Ja, ja, ja, you know the station.
8: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
8: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
8: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
8: 24 hours a day.
3: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
7: Yeah, as we come back, back to the hip-hop.
9: This is DJ Khaled.
10: Yeah.
9: This is Galaxy.Radio.
11: Lil Bro.
12: And there's 2 Time.
13: SZA.
14: Drake.
15: This is Chris Brown and you're listening to Galaxy.Radio.
1: You're number one for hip-hop, R&B, and Afro music.
3: Daniel Nussbaum.
8: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
16: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot om 9 uur vanavond ben ik bij je. En verzorg ik de beste hip-hop en

0: horen. Maar dat doe ik zeker niet weten, niet alleen, want ik heb IJs naast mijn zijde.
1: What?
0: Lekker, stuur jouw favoriete plaat in via de FM Galaxy.
2: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Roger hoorde hier op Galaxy. Ja, vanavond ja, zijn wij gewoon tot jouw beschikking. Tot en met 9 uur vanavond. Dus stuur me ook eventjes, hoe ga je? Hoe ben je met dit druilige weer op deze woensdagavond? 085-029-4x2. De lijnen staan voor je geopen. Of stuur me anders even een WhatsAppje op dit nummer. Dit is Dave.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your part.

0: Van het eind mei in 2026. Ja, Ice, ik weet niet. Ben je van plan om naar deze guy te gaan?
1: Ik zeg je eerlijk, nee man, ik zit goed.
0: Je hoort hem gewoon liever hier op Galaxy.
1: Ja, ik heb al genoeg van hem gehoord op Galaxy. Dus,
0: Je luistert naar Noes Radio. Ja, goedenavond.
2: Galaxy met Daniel Noesbaum in Noes Radio.
0: Ja, de applijnen stromen ook alweer lekker vol op deze druilige woensdagavond. Zo krijg je een appje van Lian, die zegt: Daniel, precies wat ik nodig heb op zo'n druilige dag en op werk, man. De energie die je brengt is echt wel next level. En dit gaat me goed voelen vanavond met die hip-hop en R&B mixes. Ik krijg ook nog een appje binnen van Thijs, die zegt: Daniel, respect voor je energie. Maar eerlijk gezegd vind ik dat je jezelf daar tekort doet met de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Dat is wel erg veelbeloofd, maar laten we zien dat je het waar kan maken. Veel stations zeggen dat soort dingen, maar zet hem neer, dan geloof ik het meteen. Laat het hopen dat het gaat lukken vandaag.
1: Nou, zal ik je ook maar even helpen met de appjes?
0: Heb jij nog, zeker, tuurlijk.
1: Even erbij pakken, hoor. Ik zie Jamero zegt: ik zeg je eerlijk, ik zit in de file, dus ik heb even de tijd genomen om een appje te sturen. Goeie tunes. Nou, dankjewel, Jamero.
0: Dat is lekker.
1: Ja.
0: Jamero,
1: met een R. Ja.
0: Ah, ik vind dat al... Ken je die meme over Jamero?
1: Ja, Quincy, Jamero.
0: Heb je nog meer berichtjes binnengekregen?
1: Ja, zeker. Tamana zegt onder andere: ik had mijn haar gedaan en wist niet dat het zou regenen. Dus ik heb een kutdag. Maar voor de rest gaat alles wel goed, want door de regen heb ik vandaag geen last van hooikoorts.
0: Nee, dat is wel weer een voordeel.
1: Precies.
0: Hey, Ice, dit is de eerste keer dat wij samen programma maken.
1: Ja.
0: Supergezellig. We gaan elkaar ook een beetje leren kennen en we gaan natuurlijk ook de luisteraar beter leren kennen. En daarvoor kunnen mensen appen naar 085-029-4x2. Wie hebben we hier aan de andere kant van de lijn? Ja, Ice, ik ga zo meteen het hemd van de lijst afvragen. En je hebt normaal een segment, dat is toch dilemma's?
1: Ja, ik denk dat ik het vandaag ook eventjes ga meenemen, of niet?
0: Lekker.

0: Kaye Mani, Oude Liefde Roes Niet, staat op zijn nieuwe album overigens. Ja, die moet ik dan maar toch wel weer gaan bestellen.
1: Want er staan wel weer echte bangers op. Vind je hem lekkere pokoe?
2: Ja, ik heb het nog nooit gehoord, maar het mag zeker vaker gedraaid worden.
0: En jij hebt zometeen bijzonder nieuws over Kanye.
2: Ja, ik zeg je eerlijk, als een echte Kanye West fan, ik had het niet verwacht, maar dikke nieuws, zeg ik je alvast.
0: Ja?
2: Ja, zeker.
0: Wat het is, dat hoor je zometeen. Zometeen hoor je Lil Kleine en Milo Laat Lukken, maar nu eerst Good Days hier op Galaxy.
3: Galaxy plays all your favorites.
4: Yo, what's going on? This is Drake.
5: It's Burna Boy.
6: What's up? It's Summer Walker.
7: What up? It's your boy Usher.
3: Nationwide on digital radio and online at Galaxy.radio and Galaxy.tv. This is Galaxy.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Galaxy. Ah, er gebeurt veel omtrent Kanye, want hij gaat binnenkort een concert geven hier in Nederland. Ja, vertel eens,
1: aan mij de eer?
0: Nou, ja, top. Aan jou de eer.
1: Nou, ik heb dus vernomen dat Kanye West gisteren in Nederland is aangekomen. Met zijn privévliegtuig op Schiphol uiteraard.
0: Ja.
1: En er was dus blijkbaar een centraal Joods overleg. En hun spanden een kort geding aan tegen de komst van Kanye West natuurlijk. Vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitspraken, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar hij is al in Nederland, dus ze kunnen eigenlijk technisch gezien niks meer doen.
0: Ja, kijk, ze konden natuurlijk de show niet door laten gaan. Nou. Ik heb even een klein fragmentje wat onze politici uit Den Haag hierover te zeggen hebben. Komt-ie.
2: Volledig de nazihoek in gedoken. Iemand die zich vorig jaar nog gruwelijk uitte, t-shirts verkocht met hakenkruizen, zich antisemitisch uitte, die moeten we niet toelaten in een land waar het antisemitisme enorm toeneemt.
3: Ja, wegblijven. Ik bedoel, dat is ook wat we hier eerder hebben gezegd. Er zijn vele landen die zeggen, die man is gewoon antisemiet. Gedraagt zich antisemitisch. Moet je niet in huis willen halen.
0: Goed, heel Den Haag is dus een rapperroer. Want Kanye West zou een optreden geven in het Gelderdoom.
1: Yes.
0: Alleen, doordat hij wat uitspraken heeft gedaan en ook t-shirts heeft verkocht met, zo wat je hoorde zojuist, hakenkruizen, zei Nederland eigenlijk van, joh, we gaan het niet doen.
1: Maar laat me wel even eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Ik sta niet achter de uitspraken die Kanye heeft gedaan. Hè? Ik zeg je eerlijk, ik hou gewoon van zijn muziek en van zijn art, zijn kunst. Maar zijn uitspraken is wel een no-go. Laat me dat alvast
0: eerlijk maken. Ja. Het is gewoon heftig.
1: Ik denk dat hij gewoon wat op heeft gehad toen hij dat heeft uitgevraagd. Ik weet niet wat
0: Weet je wat het is, Ais? Als ik dronken jou op je bek slaap, zit ik nog steeds in de gevangenis.
1: Hij heeft wel zijn excuus aangeboden.
0: Ja, maar als ik me dronken steeds op je bek sla, ik zeg dan nou sorry, is het ook niet de zaak die afgedaan. Maar goed, ook de rechter vindt dat rapper Jay in Nederland mag zijn. Concerten gaan dus wel door, want de concerten in het Gelderdoom in Arnhem van komende zaterdag en maandag mogen dus gewoon doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald in Centraal Joods Overleg. Had een kort geding aangespannen om de Amerikaanse rapper uit het land te sturen. Ja, wat vinden wij hiervan? Wat vind jij hiervan?
1: Ik heb de spijt dat ik geen ticket heb gehaald, man.
0: Ja?
1: Ja, kijk, weet je wat het is? Ik geloofde niet dat hij zou komen, want dus in Frankrijk is hij volgens mij niet meer welkom. Engeland ook niet meer. Eigenlijk heel veel landen. Dus ik dacht ook, Nederland is ook aan de beurt. Ik wachtte gewoon op een nieuwsartikel waar ze zouden zeggen, Kanye West, kom niet.
0: Nee.
1: Maar, tegendeel bewijst zich weer.
0: Nou moet ik wel zeggen, hij had op zijn Instagram had hij een foto geplaatst dat hij bij de koning was.
1: Geloof je dat?
0: Nou, dat denk ik natuurlijk niet.
1: Ja. Willem-Alexander, met zo'n hand of zo, handdruk of zo was het toch?
0: Dat klopt.
1: Ja, dat
0: klopt. Ik vond dat ook wel weer uitdagend. Zo van, jongens, krijgen wel lekker de tering. Ja, goed. Ja, ik ben natuurlijk benieuwd, wat vind jij hiervan, van deze hele commotie? Vind je eigenlijk dat Kanye West niet meer mag optreden hier in Nederland? En dat eigenlijk, dat hij gewoon moet oprotten? Of denk je bij jezelf, het is een artiest, ik vind het wel oké. Laat me het even weten via de app van Galaxy. Ik ben toch wel benieuwd wat iedereen hierover gaat zeggen heeft eigenlijk. 085-029-4x2. Ben benieuwd naar je antwoord. Zometeen hoor je band, maar nu eerst Back of the Club hier op Galaxy.
4: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
5: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
6: Black Music World.
7: Alicia Keys werd geboren als Alicia Augello Cook op 25 januari 1981 in Harlem, New York. Ze groeide op in Manhattan onder begeleiding van haar moeder en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met klassieke muziek, soul en jazz. Alicia begon op haar 7e met pianoles en bleek al snel een uitzonderlijk muzikaal talent te hebben. Eind jaren 90 werd ze ontdekt door producer Clive Davis, die haar tekende bij Jay Records. In 2001 brak Alicia wereldwijd door met haar debuutalbum Songs in a Minor. Het album werd een gigantisch succes en verkocht wereldwijd miljoenen exemplaren. Door haar succes werd Alicia Keys al snel gezien als een van de belangrijkste nieuwe stemmen binnen moderne R&B. Na haar debuut bleef Alicia succesvol met albums als The Diary of Alicia Keys, As I Am, Girl on Fire en Keys. Haar muziek draaide vaak om liefde, kracht, zelfvertrouwen en maatschappelijke thema's. Ze combineerde soulvolle vocals met pianospel en sterke songwriting. Een van haar grootste internationale hits werd No One uit 2007. De track groeide uit tot een wereldwijde nummer 1 hit en wordt nog steeds gezien als een van de grootste R&B-songs van de jaren 2000. Ook tracks als If I Ain't Got You, Empire State of Mind met Jay-Z en Girl on Fire groeiden uit tot moderne classics. Qua invloed behoort Alicia Keys tot de artiesten die moderne R&B opnieuw muzikaliteit en authenticiteit gaven. Inmiddels heeft Alicia Keys wereldwijd meer dan 65 miljoen platen verkocht en 15 Grammy Awards gewonnen. Haar combinatie van soul, piano en moderne R&B maakte haar tot een van de meest gerespecteerde artiesten van haar generatie.

0: the Club. Hoor die hier op Galaxy. Ja, er gaat veel los over de Kanye West-discussie in de WhatsApp van Galaxy. 085-09-4x2. Dus we krijgen een appje binnen van Maddie. Die zegt, Daniel, respect dat je dit onderwerp sowieso aansnijdt. Kanye is wel echt ziek in zijn kop, maar een kunstenaar afzeggen omdat je er niet eens bent met zijn uitspraken, dat voelt voor mij als censuur. Ik luister niet eens naar zijn muziek, maar dit principe klopt gewoon niet.
1: Precies.
0: En ik krijg een appje binnen van Naat. Die zegt, Daniel, ik snap het hoor, maar eerlijk gezegd vind ik het te makkelijk om iemand zomaar uit Nederland te gooien vanwege wat hij of zij zegt of doet. Kan jij eens een artiest? Soms komt een verschil ja, maar cancelen, dat werkt toch niet? Ik luister liever naar wat iemand maakt dan wat iemand zegt. Dus oprotten. Tyrone, ik krijg nog een appje van Tyrone. Die zegt, Daniel, respect dat je het over hebt. En die hele discussie rondom die rapper is toch best ingewikkeld. Maar goed, dat die rechtbank het zo heeft geregeld. Iedereen verdient een kans om zichzelf te verbeteren. En als hij zijn excuses meent, ja, dan moet je dat toch ook gewoon accepteren. Fijne avond.
1: Nou, dat klopt toch, of niet?
0: Ja.
1: Ik heb mezelf toch... Ik ben blij met deze appjes, man.
0: Ja, dat snap ik.
1: Gelukkig staan jullie achter mij en achter Kanye West. Want,
0: en hallo, wie zegt dat ik... ik hou me
1: graag neutraal. Wat is jouw mening dan eigenlijk?
0: Nou, ik vind het gewoon... Ik hou me gewoon neutraal.
1: Nee. Ik wil wel je mening weten nu.
0: Nou, ik vind het wat hij heeft gepost en wat hij heeft gemaakt natuurlijk belachelijk.
1: Maar vind je dat hij mag komen naar Nederland of niet? Hij is al wat trots, maar...
0: Ja. Nee, ja, het Hof heeft er gesproken. Ja, weet je, het recht heeft gezegd.
1: Ja, maar nu ga je oppervlakkig. Ik wil jouw mening horen. Wat vind jij ervan?
0: Nou ja, dat betreft ben ik echt, dat ga je echt niet met me uitkijken. We gaan wel even iemand bellen die eigenlijk voor Kanye West heeft gewerkt. Jij denkt, hoe komt hij nou bij aan zijn nummer?
1: Ja,
0: nou,
1: het verbaast me niets meer, joh.
0: Mijn telefoon is goud waard. We staan alle nummers in.
2: Hi, if you record...
0: Oh, we moeten eventjes weer opnieuw bellen. En waarschijnlijk wel weer op stilte zo.
2: Hi.
0: Jee.
1: Oh, shit.
0: Nog even één keer, ja. Nou, zo zie je maar, alles is live. Ik ga eens even vragen of hij ons kan appen, bellen. Yo, kan je ons even bellen?
1: Ik ben echt benieuwd of het je gaat lukken deze keer.
0: Wat?
1: Ja, vorige keer kwam je met andere artiesten aan de lijn en nu neemt iemand niet op. Dus ik ben benieuwd of het jou...
0: Ja, ik vind het ook een beetje vreemd, maar...
1: Het is altijd weer spannend of zo. Gaat iemand er opnemen of niet, zeg maar?
0: Ja, maar dat is gewoon ook gewoon het live, het live gedeelte.
1: Ja.
0: Oh, hij gaat nu bellen, zegt hij.
1: Let's see.
0: Deze moet je hebben. Hij is ook wel weer verdacht, hè? We mogen hem dan niet bellen, maar hij mag wel zelf bellen.
1: Maar is hij Nederlands of...?
0: Hij is Nederlands.
1: Oh, gelukkig.
0: Hij is een
1: Mijn
0: designer.
1: Engels is not that good.
0: Nee?
1: No.
0: Oké. Nou, ik ben dus vooral benieuwd, want hij heeft natuurlijk dicht bij Kanye gestaan. Hij heeft natuurlijk ook voor hem gewerkt, dus ja.
1: Dus hij kan tickets voor me regelen?
0: Nou, misschien kunnen we dat nog wel vragen eigenlijk. Of voor de luisteraar. Dus niet voor jou, maar gewoon voor de luisteraar.
1: Oh, dan ben ik vanaf nu een luisteraar.
0: Ja, natuurlijk. Ah, het is spannend. Hij belt zo meteen in. Ja, het is een beetje afwachten.
1: Ja, afwachten. Kijken of hij gaat opnemen, joh. Ja.
0: Ach, normaal gesproken is het hele programma al vlak voorbereid en alles. En als iemand... Oh, kijk eens daar.
1: Ja, ik zie je ringetje
0: achter. Ja, hoor. Even kijken. We gaan hem even op de tafel zetten. Eens even kijken. Heb ik natuurlijk dit weer. Ja,
1: spannend.
0: Hoor. Ja. Galaxy, goedenavond.
3: Hey, man.
0: Hey, laat je horen op Pietje. Hey, goedenavond. Hey, jij weet natuurlijk wel waarvoor ik bel. Want ja, we gaan het even hebben over Kanye.
3: Ja.
0: Want jij staat eigenlijk voor mijn gevoel het dichtst bij Kanye dan iedereen die ik ken. Want jij hebt namelijk ook voor hem gewerkt.
3: Ja, klopt, man.
0: Kan je het kort vertellen wat je voor hem hebt gedaan?
3: Cool. Het is inmiddels 4 jaar geleden. Ik had voor hem zijn social media gedaan, of gedeeltelijk. Waarin ik dus zeg maar foto's in een bepaalde stijl moest maken. En ja, die werden dan gepost op zijn social media.
0: Ja. Oké, maar dat betekent dus dat je best wel dichtbij bij Kanye staat. Wat vind je dan van eigenlijk het hele gedoe om hem heen? Van ja, hij mag dus niet naar Nederland. Nu heeft de rechter dus wel bepaald dat hij mag. Wat vind je daar nou van?
3: Ja, ik vind het heel erg overdreven allemaal. Ik denk echt wel van ja, er zijn zoveel dingen om ons druk over te maken. Moeten we hier ons dan druk over maken? En kijk, als het nou super recent was, dan had ik nog gezegd van ja, oké, misschien... is het een geval van dat het echt uit de hand kan lopen of zo? Maar nu, hij heeft ook zijn excuses aangeboden en zo. En als je kijkt ook naar dat concert in Turkije, dat ging gewoon allemaal super goed. Dus waarom doen we zo moeilijk hierover?
1: Oké, maar dan heb ik even een vraag aan jou, hè. Hij heeft dus een excuus aangeboden. En maar wat vind je eigenlijk van de uitspraken die hij heeft gemaakt, zeg maar? Waar komt dat vandaan, denk je?
3: Ja, ik denk dat zo iemand heel veel meemaakt. En gewoon heel veel mensen om hem heen heeft. En ja, dat je door alle dingen die je meemaakt, en ook als je zelf, wat hij gezegd heeft, bipolair is.
1: Ja, dus dat is zeker bipolair, als ik het mag horen.
3: Ja, precies. En zeg maar, als de mensen om je heen, er gebeuren voor mijn gevoel best wel gewoon toxic dingen, zeg maar. En als bepaalde mensen je oplichten of je bedriegen of wat dan ook, ik kan me best wel voorstellen dat je dat heel zwaar neemt. En dan als zo'n bipolaire stoornis of zo dat verergert, zeg maar, dat je dingen op een bepaalde manier, dus nu een hele groep mensen op een bepaalde manier gaat zien, omdat je een keer een slechte ervaring hebt gehad met ze en dat niet kan onderscheiden, zeg maar. Dus dat één persoon of een aantal personen niet hetzelfde zijn dan een hele groep.
1: Dus kort samengevat, hij kan er eigenlijk dus helemaal niks aan doen. Het is eigenlijk een soort van bipolaire stoornis die hij heeft, waardoor hij dus bepaalde dingen zegt waar die achteraf niet achter staat.
3: Klopt, ik denk echt oprecht dat hij er niks aan kan doen.
0: Ja, ik heb je binnen van Samira, die zegt: Daniel, ik snap je punt, maar een excuus is niet altijd alles, hè. Als iemand het doet wat niet kan, dan kan je gewoon niet gewoon alleen sorry zeggen en dan is het klaar.
1: Maar wie zei dat?
0: Samira.
1: Ik ben het niet met je eens, Samira.
0: En de respect dat het concert goed ging, maar dat maakt het vorige niet minder erg. Het is een controversieel ding, PJ. Maar merk je het ook bij het samenwerken? Heb je persoonlijk contact gehad met
1: Kanye? Heb je hem gezien eigenlijk? In het echt?
3: Ik heb Kanye in het echt gezien en ik heb hem ook ontmoet.
1: Gek.
3: Dan merk je gewoon dat het echt iemand is met goede intenties.
1: Oké.
3: En gewoon een hele gedreven, gepassioneerde man. En die gewoon goede intenties heeft en gewoon door, ik denk omstandigheden, zeg maar, met mensen om hem heen en dingen die er gebeuren in de industrie en zo, dat je gewoon heel erg beïnvloedt. En als je dan een stoornis hebt, zeg maar, dat zich verergert en gewoon,
1: En dan nog, dan nog even een korte vraag, ga je zelf naar zijn show of niet?
3: Ja.
1: Nou, lekker man. Ik heb eigenlijk een vraag.
0: Goed voor de luisteraar, met tickets regelen. Kun jij hier nog even wat doen?
1: Het was eigenlijk een vraag die ik niet durfde te stellen, maar
0: ja,
1: tickets.
0: Ik stel me alleen.
1: Tickets. Kan je wat regelen of?
3: Nou, ik kan echt niks regelen, helaas.
1: Het
3: is voor mij ook alweer een aantal jaar geleden dat ik voor hem heb gewerkt. Dus ik ben niet zo nauw betrokken op dit moment. Dus,
1: jammer.
3: Helaas.
0: Nee, ik snap je, man. Hé, PJ, dankjewel voor dat je even je telefoon opnam. Fijn, was dat?
3: Ja,
0: ik probeerde je 10 keer te bellen, maar totdat je ons kon bellen.
3: Shit, ja. Druk, maar altijd als je me laat weten, dan ben ik beschikbaar, man.
0: Zeker weten. En laat anders eventjes aankomende dinsdag even weten hoe dat concert was. Wees ons eventjes onze vlag daar.
1: Ik ben echt benieuwd, man. Ik ben jaloers.
3: Oké, ja, cool. Ja,
1: en als je niet gaat, als je ziek bent, bellen voor Daniel op.
0: Dan is er iemand die je tickets wil overnemen. Hey PJ, ik wens je een hele fijne avond, man.
3: Yes, eat it, guys.
0: Yo. Yo. Yo. Troby en Jade Laura met Hoog. Venue.

Bent over. KM samen met Ideli hier op Galaxy. En ik heb een vraag aan jou. Hoe vervelend vind jij nou echt die tandarts? Ah, ik heb zometeen een verhaal. Ah, ik weet gewoon niet wat ik ermee moet doen en ik heb jouw hulp nodig. 085 029 4x2.

sipping on shit like somebody ain't picking up dog piles.

0: Galaxy, ja. En ze heeft zojuist een nieuw album uitgebracht, Big Mama. En mogelijk is dat haar retirement album. Maar ja, Leto die nuanceert dit als gevolg van een post-patrum emoties. Ja, ik heb geen idee. Het is wel bijzonder nieuws, vind je ook niet?
1: Ja, ik zeg je eerlijk, ik kende haar antwoord. Dan gaat ze nu al met pensioen. Dat gaat wel heel vroeg.
0: Ja, ze is bevallen van een dochtertje met 21 Savage.
1: Nou, wanneer het geld op is, dan is ze weer terug, hoor.
0: Maar ja, denk je dat?
1: Ja, tuurlijk. Ze is er nog lang niet. Ze is net pas in de scene, volgens mij.
0: Ja, ze is pas wel net in de scene. Ja, geen idee, trouwens.
1: Ja, of ze is miljonair. Ja, ze is wel zonder miljonair. Ze komt uit Amerika, dus...
0: Sowieso is ze miljonair. Hey, het eerste uur is voorbij. Misschien zometeen nog veel meer informatie over Leto. En ik heb ook nog een vraag over de tanners. Ja, hoe prettig vind jij nou de tanders eigenlijk? Check out the music. Next. More hip-hop, R&B, afro
2: en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 p.m. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Een zeldzame papegaaiensoort die bijna een eeuw nauwelijks was gezien, is opnieuw ontdekt op het Indonesische eiland Buru. Onderzoekers vonden minstens 9 exemplaren van de blauwvoorhoofdlorie in een afgelegen bergbos. Ook werden voor het eerst geluidsopnames van de vogel gemaakt. De ontdekking biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en bescherming van de soort. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden. Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: Yeah, you know
3: on FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: Hip-hop.
4: They come back.
5: The number one in hip-hop.
2: Going back.
6: Bounce to this galaxy.
7: Dit is Daniel Nussbaum.
8: Daniel Nussbaum.
7: In Nieuws Radio.
3: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
9: Galaxy, 2 uur is begonnen. Ja hoor, tot en met 9 uur zitten wij hier lekker op Galaxy, namelijk ik en Ice.
10: Oh, wat lekker zeg.
9: Ja, Ice, ja, het aankomend uur wordt chaos. Zometeen ook jou.
10: Zin in.
9: Ja, jouw weetje, yes. Op jouw stelling. Ben ik klaar hoor?
10: Yes, zeker.
3: We are Galaxy Radio.

0: Laser. Zo, want jij om een panna hoorde hier op Galaxy. Ja, hij heeft veel optredens in Nederland. Onder andere Alkmaar staat hij morgen. Overmorgen staat hij in Zwolle. En 27 juni staat hij in Rotterdam.
1: Oeh.
0: Ja, het is een leuke om daar eventjes misschien naartoe te gaan, dacht ik.
2: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nieuws Radio.
0: Zeg, je wilt er niet naartoe gaan?
1: Je hebt me gewoon enthousiast gemaakt, man. John F. Fraser is gewoon een king van Suriname. Ik zeg je eerlijk, als je naar zijn show bent geweest, dan weet je waar ik het over heb. Ik raak helemaal sprakeloos.
0: Je raakt helemaal sprakeloos van die guy.
1: Legend, ja.
0: Ja, hij heeft dus ook een nieuwe WK-tune uitgebracht.
1: Ja?
0: Moet ik jou nou als...
1: Gekke, hoe kan ik het eigenlijk?
0: Je bent fan van Jonna, toch?
1: Ja, fan, hè?
0: Ja, hij heeft een nieuwe tune uitgebracht samen met Jack Chirac. En We're All Gonna Make It. It's all about het WK. Ik kan even een klein stukje laten horen.

0: after the stoep af.
1: Hij flikt het weer, hoor.
2: Hij flikt het, ja. Hè?
1: Ja, hoor je deze?
2: This is World Gonna Make It.
1: Nou, die gaat al in mijn lijstje.
2: Nou, misschien ga ik die zo meteen ook wel draaien. Mm. Hier op Galaxy. Hey, ja, ik zit al de hele tijd tegenaan te hikken. Want ja, ik ben echt niet zo fan van de tandarts. Ik weet niet hoe het met jou zit, IJs.
1: Ja, ik ben er niet zo bang van, eerlijk gezegd, man.
2: Nee?
1: Nou, ik had wel een film gezien over de tandarts. Toen dacht ik wel even van... maar over het algemeen, je tanden zijn belangrijk, hè, je gebit.
2: Nou, dit is wel jouw voorkomen. Ik bedoel, jij hebt iets moois op je tand zitten.
1: Ja, maar dat is niet omdat mijn tand eruit is, hoor. Ik heb gewoon een gouden tand dat ik hem mooi vind.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ja, kijk, ik moet dus morgen...
1: Ja, je gaat aan de tandarts, jongen.
2: Ja, ik heb dus echt een 75 minuten afspraak.
1: Zo, gaan ze borgen in jouw gebit of zo?
2: Ze gaan alles doen.
1: Wat heb je tanden zien?
2: Ja, ik heb niet lelijke tanden. Ik heb

0: prima witte tanden, alleen...
1: Zal ik eerlijk zijn?
0: Maar, ja, nee. Zeg maar. Met je grote bek.
1: Nee, je hebt prima tanden. Maar ze mogen wel een... Je moet eigenlijk naar de tandenblikken gaan.
0: Man. Jij moet even je bek houden. Maar goed, ik heb prima tanden, alleen ja, ik heb vroeger nog wel eens wat gaatjes gehad. En die gaatjes die zijn nu allemaal weer open. Dat slijt gewoon.
1: Ja, je was al snoepenkous vroeger.
0: Zoetekou bedoel ik.
1: Zoetekou.
0: Ja. En al die gaatjes zijn open. Kijk, normaal geen probleem met gaatjes, maar deze wel. Dus deze moeten weer gevuld worden.
1: Pas.
0: Opnieuw gevuld worden. Ja, het is echt ongekend. En ik ben er echt zo niet blij mee. Dus ik heb vandaag de tandarts gebeld. Om te kijken of ik hem misschien kon verzetten, man.
1: Ja, ik zal het niet doen, man.
0: Ja, ik had er gewoon zo geen zin in. En ik vind het, die verdoving is kut. Alles is kut aan de tandarts.
1: Ja, maar dan ben je er wel weer vanaf, bro.
0: Dat is waar. Dus ik belde op. Ik zeg, joh, ik kan morgen niet in verband met werk. Lul, smoes natuurlijk. Bel ze me terug. Ja, dit gaat dan wel geld kosten. Ik zeg, ja, maar ja, hallo, je bent nog geen ambtenaar. Je kan er geen boete uitgeven. Ja, nee, maar doordat jij dus nu afzegt, we hebben 75 minuten voor je gereserveerd. En anders kunnen we geen spoedjes meer doen, et cetera, et cetera. Ik zeg, oké, maar hoeveel is de boete dan? Dus ik overweeg nog half om die boete te kunnen betalen. Zegt ze, €120 boete Mooi. Als je niet komt.
1: Tering.
0: Ja, nu zit ik wel echt iets van, oh,
1: ja, nu moet je wel gaan, bro, of... Ja, nee, ik zal het niet afzeggen.
0: De spanning is zo erg dat ik bij wijze van spreken denk, nou, weet je, die €120 kan me reden.
1: Het is gewoon een nieuwe patte die je dan kan kopen ermee, hè? Ik zou gewoon naar de tandarts gaan, man.
0: Ja.
1: Maar hoeveel gaat heb je eigenlijk?
0: In mijn mond ervan bedoel je?
1: pas.
0: Nee, het gaat om twee kleine gaatjes.
1: Ah. Maar heb je er last van als je drinkt bijvoorbeeld?
0: Nee, niet echt.
1: Ja.
0: Dus jij zegt dat mijn zenuw al dood is eigenlijk.
1: Nou, maar dat kan als je een gaatje. Ik had er vroeger ook eentje, man.
0: Oh ja?
1: Ik was chocoladeverslaafd van... Ja, ik had er eentje, maar dat is echt 15 jaar geleden of zo. En ik had altijd als ik ging drinken, zeg maar, dan had ik zo'n vieze pijn aan mijn kaak, zeg maar, mijn onderkies.
0: Ja, weet je wat ik daarmee helpt? Gewoon eruit. I just want us to be together. At your job, in your crib, and all around the world. Everywhere I go, I keep you by my side. Listen everywhere on our free Galaxy Radio app. Download it now.

0: This ain't that.
1: Ja hoor.
0: 1017.
1: Ja, 1017.
0: Scooch.
1: Crash Dummy hoorde je hier op Galaxy. Ja, het is alweer een volle gezellige uitzending. Want naast dat we natuurlijk onwijs veel appjes krijgen via de WhatsApp 085-029-4x2... krijg ik ook ontzettend veel leuke berichtjes binnen via de TikTok. En we zijn op dit moment ook live op TikTok, Ice.
2: Ja, ik zou kijken eens, jongens, man. Het is gezellig in de TikTok hier van jou.
1: Het is een beetje een soort van, buiten de schermen.
2: Ja, backstage.
1: Altijd leuk. Dus join het Daniel Penhoesbaum op TikTok. En dan kan je mee kijken hoe wij in de studio aan het chillen zijn. Maar daar kan je natuurlijk ook je plaat aanvragen. 085-029-4x2. Dat kan je ook even appen of via de TikTok. Ice, ik wil je zo meteen toch echt even bijpraten over Temptation Island.
2: Ja, maar ik kijk het niet, bro. Nou, leg maar uit. Kom maar.
1: Wat? Ja, heb je die hele commotie niet meegemaakt met Jay en over dat zand gooien?
2: Ja,
1: en zo?
2: Dat heb ik gezien. Dat heb ik toevallig wel gezien, inderdaad. Ik zag. Maar ik zeg je eerlijk, ik geloof niet dat het echt is, man.
1: Ja,
2: ik zag een klein fragmentje, maar.
1: Ja.
2: Die vrouw, die presentatrice, ik weet niet wat ze zei, maar ze zei

0: Jij denkt dus dat het oké. Nou, weet je, kijk, de telefoon van Daniel gaat zo meteen wel weer rinkelen. Want ik heb natuurlijk ook het nummer van een van de verleiders in mijn telefoon staan.
1: Nooit.
0: Namelijk Gael. En die gaan we dan even bellen. Even kijken of ze opneemt. Dan kunnen we even kijken of ze de waarheid kan vertellen.
1: Oh, oh, oh.
0: Ja, het is heftig wat daar allemaal gebeurt daar op de Temptation Island. Dus zometeen gaan we toch even moeite doen om die Gael even aan de lijn te krijgen. Ik heb het al geprobeerd te appen. Ze reageerde niet echt. Maar misschien dat als we haar gewoon straight to the point opbellen.
1: Ik heb alle vertrouwen in jou, bro.
0: Lekker, love me not, hoor je nu hier op Galaxy.

0: kan fortælle uretid. Ikke så hardt start, så hvad til om aften.
1: We go back, bring it back. We go back, yo. Remember Galaxy Throwback.
2: Wij te vieren. Zonder black music, geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Lil Wayne inspireerde een complete generatie rappers met punchlines, tattoos en mixtape cultuur.
4: Black Music.
5: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Wij zijn Galaxy en dit is Daniel Nussbaum.
7: In Nuss Radio.

0: Reality. Hoorde hier op Galaxy op zo'n druilerige woensdagavond. Het is 8:30 geweest. Ja, wij hebben nu het nummer kunnen vinden van... ja, de verleidster van Temptation Island. Ik ben hem aan het invullen. Oh, ik hoop zo dat ze zometeen op.
1: Ik vind het echt spannend, jongen.

0: zit bij Temptation Island.
1: Ah, want afgelopen seizoen was Temptation Island ook echt gek, maar dan ook echt gek. Temptation Island bestaat uit 4 koppels die hun relatie gaan testen. Dus je hebt een manneneiland en een vrouweneiland. En de mannen en vrouwen worden gescheiden voor 10 dagen. En die worden dan allemaal verleid door verleiders. En dan moet je kijken dus of hoe loyaal je eigenlijk bent. En Ice, ben je eigenlijk een beetje een loyale boy? Of,
2: Ja, zeker weten. Ja, als ik nou eenmaal mijn vrouwtje heb die ik nog niet heb. Dus 085, 029, 4x2. Nee, in ieder geval, ik ben zeker loyaal, man. Ja, altijd loyaal geweest. Nou, naar mijn vrienden, naar iedereen.
1: Vanavond om 12 uur zit iedereen klaar voor de reunie-uitzending. Want er wordt morgen gedropt, maar om 12 uur kan je het al kijken. En er ontstaat veel. Ook op TikTok, ook op Instagram en andere social media. Want namelijk Jay Swart, kun je ook kennen van TikTok.
2: Die ken ik wel.
1: En die, dat was heel heftig. Want hij werd dus beschuldigd door Masha, een verleidster, van... Ja, ik heb met hem gezoend. Hij zegt dat het niet waar is. Het is in een zee gebeurd. Dus we weten ook allemaal nog niet of het waar is of niet. Maar zijn reactie was heftig. Hij begon opeens met shit te gooien, met zand te gooien.
2: Ja, en ik kijk het niet eens, maar ik heb ook zelfs de beelden gezien online, man. En toen dacht ik wel even van, is het nou echt of nep? En ik liet het even in de midden, maar het zag er wel heftig uit.
1: Ja, hè?
2: Het kan bijna niet gestaged zijn, denk ik. Ook wel.
1: Nee, ja, ik ben dus daar eigenlijk heel erg benieuwd naar. Dus ik heb eigenlijk even het nummer geswiped van een verleidster, Gael.
2: Oeh, daar gaan we weer, jongens.
1: Ja, kijken of het lukt. De magic phone van Loesbaan. Eens even kijken of je...
3: Het gesprek wordt door de systeembeheerder niet toegestaan.
2: Oh. Min 1000 euro voor Daniel.
1: Is het echt zo? We mogen niet naar België bellen?
2: Allee?
3: Het gesprek wordt door de...
1: We mogen niet naar België bellen.
2: Ik ben 3 keer een schip, zeg. Doe nog een keer.
1: Nee, ja. Geen idee. De systeembeheerder zegt bij fuck jou met die buitenlandse prijzen. Ik ga er gewoon eens even kijken of ik haar via deze manier kan bellen. Even kijken. Komt-ie. Even via de ouderwets, via de telefoon.
2: 3,
1: lekker.
2: 2, 1.
1: Zo zie je maar, het is allemaal live, hè?
2: Ja. Niks is fake hier.
1: Nou, dit is dus Gael, die we dus nu bellen. Gael is een verleidster.
2: Gael, neem op!
1: Op het vrouwelijke eiland. En zij is dus de zee geweest met Elias. Ook een deelnemer uit het seizoen.
2: Gaat ze dingen vertellen, denk je?
1: Ja, ik weet niet of ze überhaupt iets mag vertellen.
2: Oh ja, ze heeft natuurlijk een contract, hè?
1: Zwaar, jongen.
2: En het is een paar nulletjes die ze dan moet betalen.
1: Ja, maar ze vertelde wel dat ze heel graag een keertje langs zou komen hier bij de radio.
2: Ze mag zeker langskomen, hoor. Dan ben ik er ook.
1: Ja, dat is wel jongen. Nee, ik denk dat jij al het veilige toe is, op is gelegd.
2: Oh, nee.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd wat daar gebeurt vanavond. Ja, ik zit echt in spanning.
2: Ja, misschien weet ze al wat er aan zit te komen dat ze daarom niet opneemt of zo, man.
1: Jij denkt dat het stilte voor de storm is?
2: Ja, ik denk dat de telefoon de hele dag inkomt, man.
1: Voor alle nieuws, websites, ja, zeker. Die toch eventjes willen horen van wat gebeurt daar. Ja, ze is gaande.
2: Op dit moment, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, ik vind dat vreemd gaan moet je sowieso eigenlijk gewoon niet doen.
2: Nee, en vooral niet op tv.
1: Ja, doe het dan sowieso. Nou, doe het überhaupt niet, maar doe het dan sowieso niet op televisie inderdaad. Nee. Dan ben je echt een circle. Oh, I'm a superstar. This is where the biggest cars come to play. Let's go!
4: This Future. Hey, what's up? This Chris Brown. All the hits on Galaxy Radio. Only station that matters, period. We're doing it for the culture. Yo se va, papá.

0: Take Me Back, I Want You Back. Johnny Venues hoorde hier op Galaxy Radio.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nus Radio.
0: Ja hoor, Nus Radio hier op Galaxy. Gezellig samen met Ice, een keertje op de woensdag.
2: Ja, even lekker toch?
0: Je moet toch wat op die druilerige woensdagavond?
2: Ja, het regent echt dief. Oh, mag ik dat zeggen?
0: Ja, je mag het zeggen.
2: Dief is hard.
0: Ja, dit is toch ongekend. Ja, we zijn ondertussen natuurlijk ook live op de talk. Dus ik krijg zelfs een nieuwe volger erbij. Bram, dankjewel.
2: Welkom.
0: Daniel Nussbaum op TikTok. Kan je een beetje backstage kijken hoe het hier gaat. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik krijg zelfs een appje binnen hier op het linkerscherm. Van Floor.
2: Floor.
0: Leuke jongen die Ice. Is hij nog vrijgezel?
2: Nou, Floor. Hoe zie je eruit? Zullen we even een foto in je dek, toch?
0: Ja, nou, Floor 085-029-4x2, ja. Het wordt ook wel zo meteen een probleem als wij naar buiten lopen met al die dranghekken die voor het pand staan. Mensen die natuurlijk gewoon voor hebben geslapen met spandoeken van Daniel en Ice maken samen programma. Het is toch ook wel weer lekker.
2: Ik zie dat wel voor me, ja. Binnen nu en hoeveel jaar gaan we zeggen?
0: Nee, gewoon...
2: Nu.
0: Ik kon net niet eens even naar mijn auto lopen, hè? Het is ongekend. Mensen gaan hier gewoon voor de deur blijven liggen.
2: Ja, niet normaal.
0: Ongekend.
2: Alleen maar foto's, filmpjes.
0: Hey Ice, jij maakt ook programma hier op Galaxy op dinsdagavond.
2: Ja.
0: En dan heb je ook altijd Ice Dilemma.
2: Ja, klopt. En dat is...
0: Kan je eens vertellen wat je daarmee hebt?
2: Ja, ik heb dilemma's en ik dacht eigenlijk, laat me het gewoon op een normale manier aankondigen, zeg maar. Ik had niet echt een ding erachter. Maar wat blijkt, er waren best wel veel mensen met dilemma's. De ene kwam met,
0: Komt-ie hoor.
1: Ja, dan
0: komt-ie.
1: Met een dilemma waar je niet uitkomt.
3: Ja man, echt dikke shit.
1: Drop hem bij Ice op Galaxy Radio.
3: Fuck man, dit moet je horen.
1: Of het nou gaat om liefde, money of life choices. Ice geeft je zijn ongezouten mening. Geen filter, geen bullshit. En jij staat er niet alleen voor. Want andere luisteraars mogen ook meepraten en laten ook van zich horen.
3: Hello?
1: Het dilemma met Ice. Eerlijk, confronterend, maar altijd recht uit het hart.
2: Ja. De dilemma's met Ice, dat houdt dus in dat je een dilemma kan opsturen. Dat kan van alles zijn.
0: Ja.
2: Ik ben geen dokter Phil, zeg ik altijd. Maar ik kan wel gewoon mijn eerlijke, rauwe, pure mening geven. En ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon eerlijk bent.
0: Oké.
2: En ik krijg af en toe appjes binnen van... Ja, ik heb seks gehad met die. En die is vriend gegaan. En dat. Eigenlijk van alles, man. Dus bij mij is gewoon niks gek, zeg maar, man.
0: Oké.
2: Ja, dus we hebben nog een kleine... kwartiertje zit ik te denken.
0: Ja.
2: Dus kom maar binnen, man. Kom maar met alles. Ik ben ready, man.
0: Stuur jouw dilemma op waar Ice over aan na kan pijzen via de app van 085-029-4x2 via de Galaxy WhatsApp. Of via TikTok, Daniel op een Nussbaum.
4: 1, 2, 3.

0: your daily playlist provider.
1: You know his name.
0: We are Galaxy Radio.
2: Galaxy Radio. I just might worry is juist hier. En ja, wil je een aantal live zien? Dat kan. 2, 4, 5, 7 juli staat hier in de Johan Cruijff Arena te Amsterdam. En ik ken iemand heel goed. Ja, die hem ook gewoon daar alle dagen gaat bewonderen. Yes. Die is onwijs fan.
3: Nou, fan is ook niet zeggen, maar...
2: Jij bent onwijs fan.
3: Oh, ben ik een fan? Hey, dat is van me bepalen nu.
2: Ja, jij moet daar werken in de Johan.
3: Ja, kijk, weet je wat het is? Het is gewoon een goede artiest, maar ik zal er niet voor betalen of zo, man.
2: Nee.
3: Of nou, laat me dat niet te verbarig zeggen. Hij is wel dik eigenlijk, hoor.
2: Het is nog een vet artiest.
3: Ja, tuurlijk. Hij kan zingen. Hij kan ook echt gewoon zingen, man.
2: Hij kan zingen.
3: Zonder autotune, geen poespas.
2: Hij is the guy, dus dat vind ik wel heel vet. Hey, we hebben zojuist dilemma's opgevraagd.
3: Ja.
2: Pardon. En die zijn zeker binnengekomen via de app. Jij hebt er een en ik heb er ook eentje binnengekregen.
3: Cool.
2: Ik krijg een appje binnen van Jasmine. Die zegt, yo Daan en Ice, ik heb hier een dilemma voor jullie. Je collega pikt constant je ideeën in meetings en krijgt er betaald voor. Maar je weet dat hij thuis een gezin heeft en eigenlijk gewoon slecht in zijn vel zit. Wat doe je? Confronteer je hem publiekelijk voor al je collega's of hou je je mond? Want ik werk in de HR en dit soort dingen zie ik constant. En eerlijk gezegd snap ik nog steeds niet wanneer je moet uitspreken voor jezelf versus wanneer je empathie moet hebben. Wat zou jij doen?
3: Dus kort samengevat, ze heeft een collega en die pakt al haar ideeën af en dan komt ermee weg en verdient er geld aan dus.
2: Ja, dus je bent gewoon samen met je collega en jij hebt een idee, je vertelt dat tegen die collega.
3: En die gaat ermee weg
2: en die gaat ermee vandoor, die gaat ermee pronken. Maar je weet dat die collega slecht zit thuis. Dus gewoon...
3: Nou, dan pak ik even de microfoon in de meeting.
2: Ja?
3: En dan pak ik hem op de speakers, volume gaat extra hard. En ik zeg, jongen! Jij gaat fucking slecht thuis, jongen. Jij hebt wat uit te leggen, je hebt wat op te biechten. Nee, maar ik zeg je eerlijk, bro, dat gaat bij mij niet erin, man. Je gaat niet met mij eerst strijken, zeg maar.
2: Nee?
3: Nee. En jij dan?
2: Ja, je gunt hem dan nog wel eventjes. Ja, maar hij gaat niet goed thuis.
3: Nee, maar bro, even serieus, man. Hij gaat met jouw dingen weg, hè? Met jouw ideetjes weg.
2: Ja.
3: Vind je dat kunnen?
2: Nou, ligt eraan hoe goed diegene is.
3: Mm. Dus ik mag jouw ideetjes pikken, zeg maar.
2: Nee, dan ben je echt
3: een show. Oh, dat ben ik wat. Als ik het ben, dan is het heel goed.
2: Nou ja, ik moet het wel iemand gunnen, zeg maar. Ja. Van, joh, ga jij er maar even door.
3: Mm.
2: Oké, jij had ook nog een stelling, volgens mij?
3: Ja, nou, ik moest vandaag even geld pinnen. Voor wat ga ik niet zeggen, ik moest even geld pinnen.
2: Hoeveel was het? 50 euro?
3: Nee, heel zielig, 30 euro. Maar ja, in ieder geval geen geld pinnen.
2: Waarom moest jij pinnen, Ice?
3: Ja, maar ga ik dat echt blootleggen hier op tafel?
2: Waarom moest jij pinnen, Ice?
3: Ik ga je wat laten zien.
2: Wat zie ik hier?
3: Een bakje, een ronde bakje.
2: Oh god.
3: Ja, zal ik het gewoon vertellen? Is verslaving bij de weer.
2: Nicotinekauwgom.
3: Nicotinekauwgom, laten we het daarop houden.
2: Jezus.
3: Ik had een nieuwe nodig, want mijn was op. Ik rook niet, mensen. Ja. Nou, jij rookt dus.
2: Ik rook helemaal niet.
3: Oh nee, dat mag ik niet zeggen.
2: Ja, maar ga verder.
3: Nou, in ieder geval, kort samengevat, ik ging pinnen. Maar ik zat in de rij en er was een man voor me. Hij pint ook. Maar die man let niet op. Volgens mij was hij blind of iets. Ik weet niet, in ieder geval let hij niet op. Hij pint zijn geld, had 50 euro en een briefje van 10 of 20 was het. Nou, 10 was het. In ieder geval, hij loopt weg en hij laat het briefje vallen. En ik kijk om me heen. En ik pak het gelijk op in de reflex, zeg maar. Want als ik iets zie, dan pak ik het gelijk.
2: Ja.
3: 10 seconden regel, hè. Dus ik pak hem op. En vervolgens pin ik en ik zie die man tik me aan op mijn rug. Hij zegt tegen me, heb je mijn geld gezien? Ik ben mijn geld verloren. En ik zeg, nee, heb ik helemaal niet gezien.
2: Ja.
3: Dus mijn stelling is, wat zou jij in die situatie doen? Zou je eerlijk zijn tegen die man?
2: Altijd eerlijk.
3: Ja?
2: Ja.
3: Waarom?
2: Het is toch niet jouw geld?
3: Ja, dan wel.
2: Hoezo is het dan jouw geld?
3: Hij laat het vallen en de 10 seconden
2: regel. Die man is blind. Die weet niet eens of hij iets heeft laten vallen.
3: Dat is een aanname. Ik weet niet of hij echt blind is, hè?
2: Hij liet dan niet met een stok.
3: Nee, dat niet. Maar...
2: Dus hij pint, laten we zeggen, 17'tjes.
3: Ja, ik vind jou blind als je het niet ziet.
2: Ja, oké, snap ik. Maar hij pint 17'tjes en dan laat een tientje vallen. En jij pakt een tientje op.
3: Ja, weet je wat het is? Mijn geld is zo vaak gestolen. Dit is gewoon die revenge. Het is gewoon een teken van boven. Van jongen, IJs, het is jouw 10 euro.
2: Ja, ik krijg hier een appje van Quincy. Die reageert op jouw stelling.
3: Oh, Quincy.
2: Moet even... die zegt... Even kijken, zij zegt, nou Daniel, kom op zeg, dit is trouwens aan jou.
3: Oh nee.
2: Je hebt dat geld gepakt en tegen die man zeggen dat je het niet gezien hebt, dat is gewoon liegen man. Ik snap dat het een reflex was, maar je kent het antwoord toch zelf ook al. Ik zou het teruggeven.
3: Krijg je nu bad karma, zeg maar?
2: Ja, ik denk dat jij echt wel een beetje bad karma krijgt.
3: Oh nee.
2: Ja, maar kom op Ice, het is toch ook helemaal niet jouw geld?
3: Nou, nu wel, inmiddels.
2: Ben je echt zo?
3: Nou, niet altijd. Ja, ik weet niet, man. Ik schaam me ook om het te zeggen van ja, ik heb je geld en dan doe ik het uit mijn zak pakken. Nee, nee. Want dan lijkt ik op een dief. Dat doe ik niet.
2: En hoe is het eigenlijk afgelopen?
3: Ja, ik had gewoon 10 euro extra, man.
2: Ugh.
3: Ja, sorry meneer, als je dit hoort.
2: Ik vind het echt... Ja.
3: Ja, het leven is soms mooi, hè?
2: Jij zegt eigenlijk van, life's a bitch, get the helmet. Ja. Dat zeg je eigenlijk. Ja, die man die vraagt dat heel lief van jou, van joh, heb je mijn tientje gezien?
3: Ja, maar ik leg toch op een dief als ik het uit mijn zak pak. Ja, ik heb je tientje, maar hier is hij, alsjeblieft, bro.
2: Ja, maar je bent dan toch ook een dief?
3: Ja, maar dat wil ik niet zijn.
2: Nee, oké. Oké. Arsje, vond het een fantastisch programma om samen met jou te maken.
3: Hey, het was lekker, toch? Of niet?
2: Zeker weten.
3: Ik zou het vaker doen.
2: Absoluut. Zometeen hoor je Wes hier op Galaxy. Mij hoor je weer aankomende dinsdag hier op Galaxy.
3: En mij ook.
2: En Heist ook. Dit was ons radio. Love.
1: Hey! Hip-hop. I hope you know my song.
4: Hello. We are Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten willen minder vliegtuigen, drones en marineschepen reserveren voor de verdediging van Europa. Volgens de Amerikaanse commandant in Europa moeten Europese NAVO-landen en Canada die taken vaker overnemen. De regering van president Trump wil meer militaire capaciteit beschikbaar houden voor andere regio's. NAVO-bondgenoten werken al aan plannen om de verminderde Amerikaanse bijdrage op te vangen. De rechter heeft vandaag een verzoek om rapper J een inreisverbod op te leggen afgewezen. Daardoor mag hij in Nederland blijven en kunnen zijn geplande concerten in het Gelredome in Arnhem doorgaan. Het Centraal Joods Overleg had het verbod gevraagd vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitlatingen van de artiest. Volgens de rechter is er onvoldoende grond voor een inreisverbod. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio. You know the station. On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
3: 24 hours a day.
5: Okay, let's go.
6: This is West.
7: This is what you want. This is what you want.
6: Here on Galaxy Radio.
8: Turn it up.
3: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is West.
9: Na zo'n warme week als vorige week hebben we nu ineens een hele regenachtige week. Maar goed, dat moet niet treuren, want vandaag gaan we gewoon een beetje meer warmte gooien voor jou bij Galaxy Radio. Het is 3 juni, 9 uur geweest, West op Galaxy Radio. En ik ga jou zo meteen voorschotelen. Alleen de beste R&B, hip-hop en Afro hits. Zometeen dus.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
10: Maximum.

0: Minimum hoor je bij Galaxy Radio. Dat mag trouwens ook. Hè. Na 9 uur mag je lekker rustig aan doen. Doe vooral de bare minimum en ik ga jou de beste tracks voorschotelen. Zometeen dus Sierra Never Ever na The Weeknd. Cry for me.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B en afro music.

0: Gebaseerd op de track van Linda, Rosa, Jessica, hoor je dus Bokusam en Rijk Ademnoot. Wat een heerlijke track, hè? Goed, zometeen nog veel meer tracks voor je. We gaan de avond doorpakken richting het weekend eigenlijk al bijna. Nog 2 dagen mogen we alweer. Heerlijk dus, halverwege de week op de woensdag. Zometeen, Vals Bezig komt eraan. Ding en Dan Tanniver ga je horen. Body, hier bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Who the fuck is you? Who the fuck is you?
3: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Black Music World.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: De invloed van black music zit zelfs in EDM. Veel house muziek ontstond in zwarte clubs in Chicago en Detroit, voordat het wereldwijd explodeerde.
1: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
7: Dit is de muziek van Galaxy. Met

Je hoort het tap. Ja toch, het gaat ook top vandaag, moet ik zeggen. We gaan lekker in die avond. We pakken hem lekker door met jou dus. Na een lange werkdag misschien wel even lekker relaxen. En met de muziek van Galaxy Radio komt dat sowieso goed. En ik ga je zometeen nog veel meer tracks voorschotelen. Je hoort zo welke dat zijn.

0: pop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 p.m.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het verovert. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En een KLM-medewerker is ontslagen na het lekken van 1000 liter kerosine op 14 juni vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat hij geen ontslagvergoeding krijgt omdat de veiligheid ernstig in gevaar kwam. De lekkage duurde ruim 1,5 minuut en zorgde voor groot brandgevaar door ernstig gebrek aan toezicht. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden. Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Welcome back again.
0: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
6: This is Roddy Ricch.
7: Yo, it's Young T and Bugsy.
8: Yo, it's your boy, Ro Timmy.
9: What's up, it's Shanae Aiko.
0: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
10: West is spinning the biggest tunes for you.
11: You know that if you need a hit, then it requires me.
10: All the bangers on Galaxy Radio.
4: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes.
12: Het is nog steeds 3 juni op de woensdag in de avond, 10 uur geweest. En normaal op de werkdagen, in ieder geval, in de ochtenden, vraag ik aan jou wat je favoriete working track is. En misschien kunnen we vanavond ook zoiets doen. Stuur hem door, jouw favoriete, ja, relaxplaat. Stuur maar door.
4: We are... Galaxy.

Dion hoorde je, Go Mama. En ik vroeg aan jou, dus stuur hem door. Jouw favoriete track. In ieder geval jouw favoriete, ja, relax plaat. Weet je wel, gewoon zo'n plaat waar je in de avond denkt, hierdoor bouw ik heerlijk af. Stuur me door. 085 029 4x2.

Je hoorde huiselijk geweld hier bij Galaxy Radio. En van het geweld gaan we door naar een relaxed plaat. We gaan even relaxen. Je stuurde hem door via 085-029. En Richie stuurde hem door. Die zei, luister, kunnen we deze draaien? Hij is voor mij, ja, tijdloos. En hij heet ook tijdloos. Timeless ga je dus horen hier bij Galaxy Radio. The Weeknd. Om eventjes tot rust te komen.

0: Twee legendes hoorde je. Eerst hoorde je Dr. Dre, Keep the Heads Ringing 1995. En daarna hoorde je Ludacris, Pull Over hier bij Galaxy. Nog steeds midden in die West of Galaxy vibe. We pakken hem door richting het weekend. We pakken hem door richting de rest van jouw week. We zitten bijna op donderdag. En dat betekent dus eigenlijk al bijna weekend. Zometeen nog een hele hoop tracks voor je favorite song komt eraan. Na Tick One hier bij Galaxy Radio. In de avond. Met Wes.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Used to suck nigga free till she met a nigga pen. I know I said five, but I got three bands. Hey, bro, want the thick one? I want the sister.
3: Black music. The Weeknd, geboren als Abel Tesfaye, komt uit Toronto. En begon anoniem muziek te uploaden op YouTube. Zijn donkere mix van R&B, synthpop en soul zorgde voor een compleet nieuwe sound binnen moderne R&B. Albums als Beauty Behind the Madness, After Hours en Dawn FM leverden wereldhits op zoals Blinding Lights. Zijn mysterieuze stijl en filmische producties beïnvloeden vandaag de complete pop- en R&B-scene.

Baby Is It A Crime hoorde je bij Galaxy Radio. Dat gingen we heerlijk vandaag in de avond met Wes op Galaxy Radio. Van 9 tot 11 uur alleen de beste R&B, hiphop en afrobangers. Morgen ben ik er weer. We gaan richting het weekend morgen. Want het is donderdag en dat betekent dus nog 2 dagen voor het weekend. En ja, tot morgen zou ik zeggen. Van 10 tot 12 uur. In the morning.

0: Galaxy. This is a Galaxy throwback.
1: Check out the
2: music. Hey,
3: next. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
0: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen een uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het verovert. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.
8: Ja, ja, ja, you know the station.
9: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
9: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
9: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
9: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.
10: Rosa G.

0: Music Month.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: De oorsprong van hip-hop ligt in de Bronx in New York. Op blockparties draaide DJ Kool Herc instrumentale breaks van funkplaten langer door, zodat mensen konden dansen. Dat moment veranderde muziek voorgoed.
3: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
4: This music here is therapy.
3: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio. Rosa don't chase time, she owns it. Let the world fade, you're safe here. This is Rosa's world.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: This is Galaxy. It's 12 a.m.
5: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
0: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
0: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.
6: Rosa G on Galaxy.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: De invloed van black music hoor je zelfs terug in TikTok-hits van vandaag. Veel trends en sounds komen rechtstreeks uit hip-hop, dancehall en afrobeat.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black everything.
3: We play all your favorite black music artists and music.
4: No, ain't no clocks, just vibes. You deep in the night with Rosa G. This right here, Rosa's World.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Hey. We're gonna light your night with non-stop hip-hop.
1: Here's a little more hip-hop
0: music. This is commercial-free music.
2: Commercial-free.
0: This is Galaxy.
3: Zoveel meegemaakt. Mijn hoedstories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
4: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Blacknet Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extinse en Kees. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom moet ik me niet in de trap gemaakt? Net wel 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God, praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker uit, belde voor Witty, ze vinden hem toch eens gewone gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik, van hoe de fuck is mijn ziel zo duister? Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified lover boy net Drake. Nokia, ik was een fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van, ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin, is Maxima. En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. What is your life like? Largon fights en knife fights. Boom boom bye bye, wel te rusten, night night. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Lot of pull-ups en drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers, en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
5: Kan toch niet?
4: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, want die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een loss. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma, want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Maar check nog steeds fly als Tinkerbell, maar lekker.

0: What is your life like? A lot of gun fights and knife fights. Boom, boom, bye bye. Belt to rust and night night. Bed in the streets. Maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn. What is your life like? A lot of pull-ups and drive-bys. Ik hoor op naar de shooters, robbers, hele wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn.
1: Full throttle, no breaks.
2: Yeah, it's going down.
3: Another hour of commercial-free radio.
2: Banging that hip-hop.
1: Commercial-free.
3: This is Galaxy.
4: This is Galaxy.

0: druk. Elke route met succes heeft tegenslagen. Als je een route bewandelt die geen tegenslagen heeft, bewandel je geen route. Deze route die is aanbepaald. Alles wat we doen, wanneer we weggaan, staat al geschreven. De almachtigste man daarboven weet het.
1: Yo,
2: hey,
1: this is little baby.
2: Call me JT.
3: Hey,
4: man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
5: We are Galaxy Radio.
1: Tap in.
5: This is where the biggest stars come to play.

0: Black music.
1: Lil Wayne begon als kind bij Cash Money Records in New Orleans. Met albums als The Carter 3 veranderde hij mixtape cultuur, punchline rap en moderne flows voorgoed. Veel hedendaagse rappers noemen Lil Wayne hun grootste inspiratiebron. Lil Wayne speelde ook een enorme rol achter de schermen. Via zijn label Young Money Entertainment ontdekte hij supersterren als Drake en Nicki Minaj. Daarmee hielp hij de volgende generatie wereldsterren opbouwen en beïnvloedde hij de complete richting van moderne hip-hop. Zijn invloed hoor je vandaag terug bij vrijwel iedere moderne rapper. Artiesten als Future, Young Thug, Lil Baby, Travis Scott en Playboi Carti bouwden verder op Wayne's experimentele stijl, punchlines en melodische flows. Vooral zijn mixtape-periode met projecten als The Drought 3 en Dedication 2 wordt nog steeds gezien als legendarisch binnen hip-hopcultuur. Zonder Wayne zouden de sound, flows en artiesten van vandaag compleet anders klinken.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo